0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Vannacht zo goed als droog, het komt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington, want nog voor Trump aan boord zat klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Vannacht zo goed als droog, het komt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht. De brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor Van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: veel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
19: Milner.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiphiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
23: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.
21: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Zijn naam is Yves Beersen, geboren en getogen in Zandvoort. En je hoort hem hier bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Goedemorgen, misschien is het tijd om lekker wakker te worden. Nou, daar ben je hopelijk klaar voor. Ik wel. De ochtendshow hier bij Radio Noordzee. Waar we vandaag weer ochtendkoffie gaan drinken met een zanger of zangeres. En wie dat is, hou ik nog even geheim. Of zou ik het vertellen? Nou, Tino Novelli gaan we zo op de bellen. Hij heeft een nieuwe leuke single, dat later in de ochtendshow. En morgen trouwens is wel Numidia gaan we bellen. Numidia komt ook langs om even over haar nieuwe single, nou, haar avonturen in de musical The Bodyguard te vertellen. Dat gaat allemaal plaatsvinden volgend jaar. Nou, kortom een drukke ochtend. En zometeen al gelijk knallers voor je hoor. Zo van Sherry Ann, Gerard Joling en ook Doe Maar komt eraan. Dan lig je nog in je bed, ik zou zeggen, kom

0: alleen.
1: Sherry Ann bij Radio Noordzee en niets is alleen. En ik kan je verklappen, bluf zo meteen. Ze stonden vorige week donderdag nog op het strand van Scheveningen. Er bliezen de zandkorrels weg en dat was echt te genieten. Ik ben ook even gaan kijken en het was echt fantastisch. Die mannen die kunnen het nog steeds hartstikke goed. Sterk nog, ik denk dat ze een van de beste bands zijn van Nederland. Zometeen hoor je ze met Levenslang. En ik ben op zoek naar een plaat, een

roc.nl. Via de app is het makkelijkste. Nou, misschien zometeen wel jouw plaat op de radio. Ook de dijk komt eraan. En terwijl je met je busje naar de klus rijdt, krijg je Tony en Robert van Hemert zo dadelijk hier.

0: LibreVuurwerken.nl.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
22: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.
0: toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
1: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden bedreigd. Volgens onder andere RTL werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en zelfs gestalkt. Vaak door de ex-partner van de cliënt. Het lukt ProRail maar niet om het groot aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft dat het ook dit en volgend jaar weer stijgt, naar ruim boven het afgesproken maximum van 520. Het gaat goed met bibliotheken. Steeds meer mensen zijn lid, meldt het CBS. Vooral jongvolwassenen schrijven zich vaker in. Een van de oorzaken is dat er kortingen worden gegeven op lidmaatschappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, een graad of 10. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af en alleen aan de westkust kan een bui vallen. Het wordt een graad of 20.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
24: De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Rosmalen en Knopendijl, 19 kilometer... met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk, 13 kilometer... met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht.

0: Sterk, hè, deze plaat, vind je niet? Ik moet er bijna van huilen. De Fisherman Friend hoorde je van Donnie en Robert van Hemer.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Jeffrey Jansen op weg naar Nijmegen voor een klus staat hier in de app. Hey Sylvan, je zou me blij maken met een echte oppepper deze ochtend van Abel. Mijn favoriete bandje. Ja, het is wel leuk. Ze treden ze nou nog op of niet? Volgens mij wel, hè? Neem me mee, vraag je aan. Die draaien we niet zo vaak, dus dat is wel leuk om die plaat uit de kast te trekken voor je. Andere hits ken je natuurlijk ook allemaal van. Maar deze, van de band. Maar deze hoor je niet zo vaak. Neem me mee. Gaan we draaien voor je, Jeffrey Werksen. En fijn dat we deze donderochtend bij jou zijn, hè?

0: 9.
1: Is wel echt Hollands, hè, om halverwege af te spreken. Dat scheelt weer reiskosten en zo. Ik heb het ook laatst gedaan met een maatje van me. Die woont in Westervoort, in de buurt van Arnhem. En ik woon in Soest. En toen hebben we gekeken, nou, wat is nou anderhalve... Ik bedoel, naar elkaar toe reis net te lang. Maar naar elkaar toe rijden, ja, dat is dan 3 kwartier of zo. En dat is wel weer te doen. Dus toen hebben we afgesproken in een heel klein dorpje. En daar hebben we toen bij de Chinees gezeten. Dat is echt, we waren ook de enige bij die hele Chinees. Dus we weten helemaal niet of het een goede Chinees was. Maar het smaakte prima. In ieder geval halverwege. Het scheelt ook heel veel reiskosten. Hè? Zo moet je het ook zien. Goedemorgen. Radio Noordzee 200% puur Hollands. Zometeen gaan we...

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: 18+, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
10: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
11: Kippie.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Nog 309.000.
16: Oké, elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
22: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
25: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
26: Het gaat online dus helemaal los.
25: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Eindhoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
27: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
29: Overal in Nederland door.
25: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En steeds meer mensen zijn lid van een bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 met 1 kwartier oponthoud. Daar zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 1 half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 21 kilometer file met daar 1 half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
25: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: zin, het dondert en het bliksemt.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow.
0: Ja.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Goedemorgen en met jou, hè. Wakker worden met 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. Langzaam gaan we richting de eerste koffie. En dat doen we zometeen met een leuke zanger. Daar ga ik meer over vertellen. Maar eerst even om ruimte te maken voor René Vroker en Waylon.

ook, ja, het is hier een panellid. Wat is het? Aan de tafel zit hij vaak bij Boulevard of bij Shownieuws. En Rob Geus komt langs, Sander Kwarten, Django Wagner, die ik eerder deze ochtend draaide. Allemaal mensen die langskomen omdat ze het leuk vinden om over hun Nederlandse muziek te praten. Dat is tof, hè? Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken. Dat doen we deze ochtend met Tino Novelli. Hij heeft een nieuwe single. Kleine grote liefde, mooie plaat. Gaan we zo bellen. Emma Heesters komt

0: Get Busy. Busy hoorde je en Yves Berensen. En we zijn er bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands uit je boksen knallen ze. Ze zijn lekker deze ochtend. Ja, eigenlijk elke ochtend hoor. Zometeen Acta de Munnik en ook Roxy Dekker hoor je zo dadelijk hier. En ochtendkoffie met Tino Novelli.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yeah!

onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: Bijbel.
1: Sokken, la, boeken, Billy! Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
6: Het gaat online dus helemaal los.
5: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
7: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boetes uit gaat delen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig drinken hebben. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, het techbedrijf achter onder andere Facebook. De bril is volgens de bond een gevaar voor de privacy, omdat je er makkelijk stiekem mee kan filmen. Bijna de helft van alle familierechtadvocaten wordt bedreigd. Volgens RTL Nieuws is het vaak de ex-partner van hun cliënten die bijvoorbeeld in de rechtbank de advocaat intimideert of belaagt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag, maar wisselt af met wolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Het wordt rond de 20 graden.
3: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
5: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden. Opvallend zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met een half uur vertraging. Daar zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda verderop bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat file 10 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer.

0: Jagger en de Bare Minimum. Ik vind aluminiumfolie ook altijd lastig om uit te spreken.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. Alright. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met niemand minder dan, dames en heren, Tino Novelli. Goedemorgen, Tino.
2: Goedemorgen, Sylvan. Goedemorgen.
0: Ja, donderdagochtend bij jou. Hoe ziet jouw donderdagochtend eruit normaal gesproken, Tino?
2: Nou ja, dan sta ik meestal gewoon rond een uur of 9 op. En dan heb ik wat afspraken staan als het goed is. En dan, dan ga ik gewoon aan het werk.
0: En heb je ook een ochtendkoffieritueel?
2: Ja, zeker. Koffie hoort daar zeker bij. En niet eentje. Meestal drink ik er 3 voor de ik ga douchen.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, ik ben Italiaan, hè. Dus ja, wat dat betreft is koffie een heel belangrijk onderdeel in je leven.
0: Ja.
2: En ja. En dan start ik meestal met wat stemtrainingen en gewoon... lekker wakker worden. Kijk. Ja, dat ziet mijn ochtend eruit.
0: Nou, dat ziet er goed uit. Ja. Hey, geweest dit met jouw nieuwe single, Kleine Grote Liefde?
2: Ja, dankjewel.
0: Vertel er eens over.
2: Nou ja, Kleine Grote Liefde gaat voor mij over de mensen die iets in je leven hebben achtergelaten. Dat kan een partner zijn, maar net zo goed familie, een vriend of iemand die ooit heel belangrijk voor je is geweest.
0: Ja.
2: Ik heb zelf geleerd dat liefde niet altijd betekent dat iemand voor altijd bij je blijft. En soms gaan mensen uit je leven, maar wat je samen hebt gedeeld, neem je altijd met je mee. En daarom zit er voor mij ook ergens een boodschap in dit nummer. Geniet van ieder moment met de mensen van wie je houdt. Ja. Want je weet nooit wanneer iets de laatste keer kan zijn. Wanneer je voor de laatste keer die blik hebt gezien. Wanneer je voor de laatste keer iemands hand hebt vastgehouden. Of wanneer je elkaar voor de laatste keer hebt gezegd van ik hou van jou. Dus kijk eens naar de mensen die nu om je heen staan. Waardeer ze, zeg wat je voelt en wacht daar niet mee. Want misschien zit jouw kleine grote liefde gewoon naast je. Ja. En voor je door hebt, kan het zomaar een herinnering worden.
0: Ja.
2: Dus dat is mijn boodschap.
0: En je zegt eigenlijk ook hiermee, tijd die je met elkaar doorbrengt, is nooit weggegooid eigenlijk.
2: Nee. Soms kunnen mensen in je leven komen dat kan gewoon een levensveranderend iets zijn.
0: Ja.
2: Ik heb het zelf meegemaakt dat ik een relatie heb gehad. En ik had op dat moment niet door hoe belangrijk die persoon voor mij was. Maar pas toen het klaar was, toen die persoon weg was uit mijn leven.
0: Ja.
2: Toen besefte ik pas hoe belangrijk die persoon voor mij is geweest. Ja. En dat is voor mij levensveranderend geweest.
0: Het is een plaat die iedereen gaat raken. Het is een prachtig nummer, dus compliment daarvoor. Kleine grote liefde.
2: Dankjewel.
0: We gaan er,
2: wat heeft het met jou gedaan, Sylvan?
0: Ik heb ook natuurlijk in mijn leven relaties achter me moeten laten. En soms ook zelf daarvoor gekozen. Maar ja, ik zie dat nooit als weggegooid. Ik zie altijd dat wel, er is al een reden voor dat je bij elkaar bent. En elkaar helpt, denk ik. Aan beide kanten.
2: Ja.
0: En dat komt wel terug in het nummer.
2: Ja. Ik denk dat heel veel mensen zich hierin gaan herkennen. Ja, zo links en rechts kijk. Ik heb het al een paar keer meegemaakt. Natuurlijk ga je het een beetje pitchen bij je eigen omgeving.
0: Ja.
2: En ik kan je niet vertellen hoeveel mensen in tranen geschoten zijn nadat ze het naar me hoorden. Omdat het toch wel ergens iets raakte.
0: Ja, nou,
2: dus
0: ik heb,
2: dat was wel mooi.
0: Ik heb gelukkig, Tino, ik heb hier de tissue slaar staan. Dus we gaan er naar luisteren. Wil jij me aankondigen? Ik ben Noordzee.
2: Ja. Lieve luisteraars van Radio Noordzee, ik kondig mijn nieuwe single aan, Kleine Grote Liefde. En ik hoop dat het je raakt en dat je het mooi vindt en dat je het gaat streamen. Dankjewel.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Kijk, daar is die! Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5.49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
20: Ik heb hier de biefstuk Bali.
21: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
20: Geniet ervan.
19: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
22: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
23: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: 6 bij Net 5. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smint.
0: Boost yourself. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer record warm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is één rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar drie kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n drie kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Mart Hoogkamer bij Noordzee Kroegen in de hemel.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Daarvoor die uitslover Samen Welten. Ja, nee, zo heet de plaat ook, hè? En eigenlijk een beetje uitsloven, vindt hij zelf ook. Dat is die gozer die altijd op het podium staat te trappen met zijn benen en zo. Deed hij samen met de bankzitters. Gaat hartstikke goed met hem trouwens, hoor. Ja, die is niet meer weg te denken van het Nederlands podium, hè, daar we dachten. Zeg, zometeen onze nieuwe toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. Vandaag een artiest die er al in staat, maar met een nieuwe plaat. Welke plaat dat is, ga ik je zometeen vertellen. Nu tijd voor Paul de Leeuw.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: Haar jubileumjaar, fietsen groot, Miss Montfiel. Je hoorde groot bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Dan nu tijd voor de Hollandse Meestergalerij. Ja, deze man staat er al een aantal keren in, maar deze plaat nog niet. En toch is het ook een klassieker die we niet willen vergeten. In de Hollandse Meestergalerij, onze eigen basis, André. André Hazes met Diep in mijn hart.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4.

Dromen in kleur. Susanne Vreken hoorde je bij Noordzee. Heb je dat wel eens gedaan? Dat je wakker wordt en je van, hé, het leek wel echt. Echt zo'n echte droom. Ja, dat is... Je kan trouwens ook lucide dromen. Weet je wat dat is? Lucide, dan droom je en dan weet je dat je droomt. En als je dat bewust bent tijdens het dromen, dan kan je je droom bijsturen. Dus dan kan je alles doen wat je maar wil. Nou, als je dat onder controle hebt, dan heb je echt een heel erg leuk leven. Kan ik je melden. Dan kan je echt alle kanten op met je dromen, laat ik het zo zeggen. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Lekker wakker worden, hè.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld!
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje. Kippie.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Nog 309.000.
17: Oké. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
24: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
26: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
27: Het gaat online dus helemaal los.
26: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
28: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, bekend van Facebook en Insta. Je kan er stiekem mee filmen en de bond wijst erop dat de video's ook naar Meta zelf gaan. Wereldwijd was augustus nog nooit zo heet als de afgelopen zomer. Volgens klimaatdienst Copernicus was het gemiddeld bijna 17 graden. En ook het zeewater warmde meer op dan ooit. Botik van de Zandschulp is trots op wat hij heeft bereikt op de US Open. De tennisser werd vannacht uitgeschakeld in de kwartfinales, maar stijgt flink op de wereldranglijst. Tegen de NOS zegt hij dat het een goed jaar wordt. En dan nu het weer, van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 of 20 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: De ochtendspits lost nu vrij snel op. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 richting Den Bosch, komend vanuit Utrecht. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaardoos en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
2: 200%.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Want jullie niet. Oh, Simone, geniet ervan, hè. Marcel uit Woerden luistert mee. Goed aan mevrouw. Karin is vandaag jarig, van harte. Inge uit Zutphen, dikke groet aan mijn ouders in Lochem. Geniet van het weekend wat eraan komt. Oh, dat is nu al het weekend. En René uit Capelle zegt groet aan de mannen van het voetbal. En daarbij...
1: Radio Noordzee.
0: Komend weekend kan ik niet, heb ik hierbij overgebracht, René. Ik hoop dat je leuke dingen gaat doen dit weekend.

opstaan met Mo en nog even blijven bij Radio Noordzee. Niet vergeten, morgenochtend in de ochtendshow, zangeres Numidia in de uitzending. Gaat vertellen over haar nieuwe plaat. Dat heeft ze gedaan met Sean West. En natuurlijk ook gaat ze volgend jaar de rol spelen in The Bodyguard. Kortom, veel te bespreken morgenochtend met Numidia. Zometeen heel veel plezier met Marleen Sahupala, dames en heren. Veel plezier met haar. En de lunch komt er ook aan met Jeffrey Kuipers. En

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: 5.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: www.radio2.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Sauwbala.
2: Ik ben er hoor. Radio
3: Noordzee. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
4: Ik heb mijn hoofd.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: vrijgezel.
1: Eeuwige vrijgezel van Guido van der Graaf. Goedemorgen, het is even na 10 op 10 september. Je luistert naar Radio Noordzee natuurlijk. 10 september, ja, dat is een dag dat wij best een groot aantal mensen kunnen feliciteren. Zo is zangeres en presentatrice Nens jarig vandaag. Zij heeft natuurlijk jarenlang Lingo gepresenteerd. Maar ze is ook zangeres. 24/7 was zij natuurlijk de zangeres van grote, veel hits gehad in de jaren 90. Ook Mark Huizinga, de judoka natuurlijk, die Olympisch goud won. En in Sydney en in brons in Athene is vandaag jarig. En nog een sporter, darter, Koos Tompé, die is allemaal jarig, dus van harte gefeliciteerd. Het is een feestelijke dag voor al deze jarigen op 10 september. En ik moet heel eerlijk bekennen dat 10 september voor mij wel een bijzondere dag is, want mijn vader, die was ook jarig op deze dag. Hij is helaas niet meer onder ons, hij overleed in 2015. En ja, dat is al even geleden. En toch, ja, misschien herken je dat wel, toch blijft zo'n dag dan best wel bijzonder. Ik denk ook dat wij vanavond, dat is eventjes, dat wij daar bij stil gaan staan, samen met mijn moeder. Mijn broertje die woont helaas niet in Nederland, dus dat gaat dan even via FaceTime. Maar ik ben dan wel blij dat ik hier bij Radio Noordzee in de gelegenheid ben. En dit is echt toevallig, geloof het of niet. Maar deze plaat die stond al op de playlist, echt precies op deze dag. En die mag ik dus nu eigenlijk draaien om mijn papa een klein beetje te eren. Dit is dus Papa, ik lijk steeds meer op jou.

0: iets meer dan een week geeft Olje haar partner Ilko van Koten het jawoord in Zuid-Frankrijk. Dat gebeurt bij het luxe hotel Du Cap in Antibes. Dat is een bijzondere plek voor het stel, want tijdens een van hun eerste uitstapjes verbleven ze daar ook. En de reality-serie The Grannies van Amsterdam heeft een internationale prijs in de wacht gesleept. Het programma van Omroep Max is tijdens het EBU Formats Forum 2026 uitgeroepen tot Format of the Year. Het derde seizoen was onlangs te zien op NPO 3.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS 6. Puur Hollands.

Natuurlijk hier op Radio Noordzee, zaterdag op deze donderdag 10 september. Volg je het nog? Je luistert naar Marleen op Radio Noordzee natuurlijk. Met heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. Hier ook de rest van dit uur, want je gaat Roxy Dekker bijvoorbeeld nog horen. Jari Hellegers en Monique Smit, maar ook Emma Heesters, die komen er straks nog aan. En natuurlijk dat nieuwe itempje wat ik heb bedacht, hè, met Marleen mee. Ik neem jou ergens mee naartoe. En ja, als je het nog nooit hebt gehoord, want we zijn er eigenlijk pas heel kort mee begonnen, kan ik me zo voorstellen, dan verklap ik het nog even niet. Maar ik neem je mee naar een hele mooie, bijzondere plek. Maar eerst Jeffrey Heesen met Loco.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
14: Yes!
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.

0: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, heet dit niet La La La La La. Het heet Ben Je Verliefd? Jari Hellegers en Monique Smit. Ja, en dan is het nu tijd voor dat nieuwe rubriekje waar ik het over had. Ik vind het zelf heel erg leuk. En ik krijg gelukkig ook leuke reacties van jullie luisteraars. Want in deze rubriek met Marleen mee neem ik je mee naar een jaar. Deze hele week krijg je wat meer te horen over dat jaar. Wat er nou allemaal voor bijzonderheden zijn gebeurd in dat jaar. Maar ook neem ik je natuurlijk mee naar dat jaar door een plaat te draaien uit dat jaar. Nou, deze hele week neem ik jou mee naar 1980. Misschien weet je het nog als de dag van gisteren of misschien... Was je nog niet eens geboren? Nou, dat kan dit zomaar een informatief ochtendje voor je worden. Maar misschien leuk om te weten... Kijk, nu hebben we natuurlijk de OV-chipkaart... die overigens ook wel weer gaat verdwijnen, heb ik begrepen. Maar op 8 mei in 1980 was het een revolutionair en uniform vervoersbedrijf... wat werd ingevoerd voor het stads- en streekvervoer. En dat was, mensen die uit die tijd stammen... die kunnen dit zich nog ongetwijfeld herinneren... de Nationale Strippenkaart. Ja, er kwam een einde aan de chaos van ongeveer 60 verschillende vervoersbedrijven... met ieder een eigen kaartje, tarieven, het was gedoe. Die strippenkaart, ja, moet je voorstellen voor de mensen die dat niet hebben meegemaakt... een soort kartonnen kaartje met 15 smalle kartonnetjes aan elkaar... en die moest je dan soms ook zelf in zo'n apparaatje steken en afstempelen. Ja, daar was natuurlijk heel makkelijk mee te frauderen. Niet dat ik dat ooit gedaan heb, hoor. Nee. Nou, er kwam dan een stempeltje op. En dat moest je dan laten zien als daar om gevraagd werd. Inderdaad, niet helemaal een waterdicht systeem. Maar toch heeft die kartonnen strippenkaart lang volgehouden. Want op 3 november 2011, vanaf dat moment... kon je niet meer reizen met die papieren strippenkaart. Ja, 1980 dus. Daar hoort deze plaat bij van Normaal. Net als gisteren.

0: Radio Noordzee.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou, zie die vraag.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

Miss Montreal en Nielsen. Oh, zo heet het, inderdaad. We lopen bijna tegen 11 uur aan en dat betekent dat ik me alweer ga voorbereiden op uur 2. Maar dat kun jij ook doen, want je kunt via de Radio Noordzee app of via radionoordzee.nl mij laten weten wat ik straks voor jou kan draaien. Want er is nog één lege plek op de playlist en die moet natuurlijk in het tweede uur opgevuld worden. Hè? Dus doe je best, denk na, waar kan ik jou blij mee maken en laat het me weten.

0: tips van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: En van Voordeel.
0: Aldi.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruglever kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Trustfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
12: Het gaat online dus helemaal los.
11: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
13: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
14: Kippie.
15: Alle Sigma verf bestel je bij...
16: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
18: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
19: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Geen enkele GGD was goed voorbereid op corona. De toenmalig topvrouw van de GGD Amsterdam zei tegen de enquêtecommissie dat ze al jaren eerder had gewaarschuwd. Maar dat pas bij de uitbraak bleek dat systemen niet werkten. Ze is ook kritisch over regionale verschillen. In Amsterdam mocht niet alles in de horeca, maar in Groningen kon iedereen feest vieren, zei ze. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en de hitte. Nederland wil een Zweeds hypermodern verkenningsvliegtuig kopen. Het toestel heeft radarsystemen en andere sensoren die drones en kruisraketten kunnen opsporen. Het zogenoemde vliegende commandocentrum is volgens defensieminister Dylan Jessogus een belangrijke stap om minder afhankelijk van de NAVO te worden, zegt ze in de Telegraaf. En de Internationale Schaatsbond gaat ruim 230 schaatsers uit Rusland en Belarus screenen. Ze willen komend seizoen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden. Tot nu toe werden ze geweigerd om de oorlog in de Oekraïne. Ze mogen weer meedoen, maar alleen als ze niet in het leger hebben gezeten en de Russische invasie afwijzen. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Laten we proosten, inderdaad, Guus Meeuwis. Leuk dat je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee. Even na 11 uur. We zijn begonnen aan het tweede uur van Marleen. En je hoorde zojuist Guus Meeuwis dus. En daarvoor cheerio van Justin de Wild. Die knoepert van een hit. Leuk voor hem. Ja, ik las net nog zo'n leuk verhaal. Dat wil ik je graag nog even meegeven over de datum van vandaag. Hè? 10 september. Want in 2001, ja, misschien ken je die quiz nog wel. Weekend Millionaires hebben we ook in Nederland natuurlijk gehad. Maar bij de Britse versie was 10 september in 2001 de dag dat er ontzettend grootschalig bedrog is ontdekt van een van de kandidaten. Zijn vrouw zat in het publiek en ze hadden een soort code afgesproken. Ja, als zij één kuchje deed, was het antwoord A. Twee kuchjes, antwoord B. Nou, enzovoort. Nou, dat is dus aan het licht gekomen. Was net even iets te opvallend. Ja, dat was echt wel een big deal. Want hij zat in het leger, is daar dus vervolgens oneervol uit ontslagen. Hij, samen met zijn vrouw, die natuurlijk medeplichtig was, onder een hoedje speelde met hem, kreeg hij zelfs een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Ja, hij had dus kennelijk 1 miljoen gewonnen, maar heeft dat dus nooit gekregen, omdat dat bedrog aan het licht kwam. Hè. Ongelooflijk verhaal vind ik dit. Het is in Nederland volgens mij nog nooit gebeurd, hoor. Maar even terug naar de muziek, want dit is Kriskos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Chantal Jansen heeft afgelopen zomer een hoop geld uitgegeven zonder dat haar man dat weet. Dat vertelt ze in de nieuwe NC. Chantal boekte namelijk 4 vliegtickets om een tegenvallende vakantiebestemming in Zuid-Italië te ontvluchten. Klein probleem, haar man Marco wilde helemaal niet vliegen. Dus reed het gezin een 1,5 uur van Zuid naar Noord-Italië en hield Chantal wijzelijk haar mond. Tot op de dag van vandaag weet hij niet dat ik afgelopen zomer 4 dure vliegtickets heb weggegooid. Aldus Chantal. Het babygeluk van zanger Dotan zorgt bij zijn moeder voor gemengde gevoelens. Dotan maakte dinsdagavond samen met zijn vriend bekend dat ze vader zijn geworden van dochter Jaël. Maar zijn moeder hoorde dat niet van haar zoon zelf. Ze zag het nieuws voorbij komen op sociale media en dat noemt ze heel pijnlijk en moeilijk. Moeder en zoon hebben al langere tijd geen contact. OJ Goulson telt ondertussen af naar haar bruiloft. Ze heeft haar allerlaatste fitting achter de rug en deelt op Instagram foto's van de voorbereidingen. Over iets meer dan een week geeft OJ haar partner Ilko van Koten het jawoord in Zuid-Frankrijk. En dat gebeurt in het luxe hotel Du Cap in Antibes. Dat is een bijzondere plek voor het stel, want tijdens een van hun eerste uitstapjes verbleven ze daar ook.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Adam en ik, morgen wordt fantastisch.
1: De link van Marleen.
0: Ja, de link van Marleen is deze hele week het woord leven. Dat is de verbindende factor tussen alle nummers die op deze plek in de tweede uur gedraaid worden. Leven van maan heb je gehoord. Geloven in het leven van de drie J's. Ja, en als je denkt aan het woord leven en je moet daar een songtitel bij bedenken, dan mag deze zeker niet ontbreken. Het was de grote doorbraak voor André Hazes junior toen hij dit nummer zong tijdens de Beste Zangers van Nederland. In 2011 was dat alweer zo lang geleden. Het origineel in het Nederlands was natuurlijk van zijn vader. En dat kwam dan weer uit 1994. Het is een Italiaans nummer waar André een vertaling van heeft gemaakt. Het is dus het begin geweest van een mooie muzikale carrière van André Hazes junior. En ik weet zeker dat als je deze nu ietsje harder zet, dat iedereen in jouw omgeving dat helemaal niet erg vindt en zelfs misschien wel lekker wil gaan meezingen. Doe je best.
1: De link van Marleen.

alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

De schoonzoon van Luna is dit. En je hebt nog eventjes een paar minuten slechts om mij te laten weten wat ik voor jou zo meteen kan gaan draaien. En dat kun je doen via radionoordzee.nl. Dat is zeg maar een beetje de oude manier, als je het zo kunt zeggen. Maar je kunt, als je de app hebt gedownload, de Radio Noordzee app, die is vrij nieuw. Dat is hartstikke mooi, die app. En dan kun je ons ook een berichtje meesturen. Komt ook meteen binnen in de studio. Dus heb je dat nog niet gedaan, dan kun je hem natuurlijk nog eventjes downloaden. En mij laten weten wat ik zo meteen voor jou kan draaien. Ondertussen is dit dus Yves Berendsen voor je op Radio Noordzee. Die heeft gewoon zin in jou. Nou, is dat geen goed nieuws?

0: Lever i fyrverken. Punt nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die...

0: 6 bij Net 5. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
3: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
8: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreptafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
4: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

Ja, ik zeg nog geen ciao, doei of adios hoor. Want zover zijn we nog niet. Guido van der Graaf hoorde je natuurlijk. Want het is eerst nog eens even tijd voor een mooi verzoekje. En deze heb ik uitgekozen omdat ik deze wel 3 keer aangevraagd heb gekregen. De afgelopen uur. Dus ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk voor mij om deze op die lege plek te zetten in de playlist. Het is van Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? Nou, blijkbaar kennen Kevin, Kim en... Wie was dat nou nog meer? Kevin, Kim en... Ayla. Ja, Kevin, Kim en Ayla. Die hebben deze aangevraagd. Dus ik droeg gewoon in 1 klap 3 mensen een heel groot plezier. Met Ken je dat gevoel? Van Suzanne en Freek. Dankjewel voor jullie berichtje.

0: Nee, dat wil inderdaad nog steeds niet zo lukken. En Rutger Kot zong daar al over vrede jaren geleden. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Maar niet getreurd, je kunt gewoon lekker bij Radio Noordzee blijven. Ook tijdens de lunch natuurlijk, tussen 12 en 1. Want deze hele week is Jeffrey Kuipers jouw lunchpresentator hier op Radio Noordzee. Wil je hem een berichtje sturen? Wil je hem wat vragen? Dat kan natuurlijk allemaal via de app of via radionoordzee.nl. Dus schroom niet om dat te doen. En ik wens je nog een hele mooie donderdag. En heel graag tot morgen.
1: Radio Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nog 309.000.
15: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Thuisbatterij,
19: einde salderingsregeling,
20: terugleverkosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend.
5: Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist er vandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog, met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
10: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee Lunch met Jeffrey Kuipers.
1: Het goede doel met gijzelaar. En als het even mag, dan zou ik jou graag een uurtje willen gijzelen, zodat we gezellig samen kunnen lunchen. Want je weet het, de meest muzikale lunch krijg je hier bij Radio Noordzee. Met straks Flair, maar nu eerst Amar en Snelle.

0: Flair door het oog van de nacht. En we gaan naar het Rembrandtplein midden in Amsterdam, want niemand minder dan Peter Beense staat voor ons klaar. Die gezellige grote man met die heerlijke liedjes. Ik zou zeggen, Peter Beense, laat ze maar lullen.
1: Joho!

0: Wolter Kroes, de gezelligste zanger van Nederland misschien wel, met Route du Soleil. Voor mooi weer was naar het zuidrijden dit jaar absoluut niet nodig, want het was prachtig weer in Nederland, warm genoeg. En je hebt ook nu geen reden om weg te gaan met alle fijne muziek die nog voor jou klaar staat. Want For Fun staat voor je klaar, evenals Tino Martin.
1: Eens even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probleem.

0: leaseplan.nl/business.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken bij

0: bij Net 5.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Zee Lunch. Samen met Jeffrey Kuipers.
1: Tino Martin, jong en dom. En volgens Tino is iedereen wel eens jong en dom geweest. En dat moet ik helaas beamen. We hadden in mijn tijd natuurlijk nog niet overal mobieltjes. Dus dat is wel heel erg fijn. En als jij een verzoekje wilt aanvragen of een vraag aan mij wilt stellen, dan kun je natuurlijk appen net als Maud Welters. Zij vraagt namelijk welke artiesten mijn grote voorbeeld zijn. Nou Maud, dat zal ik je vertellen. Dat zijn er vele. Dat is natuurlijk de oude hazes. Ik ben zelf opgegroeid in de tijd van Gordon en Replay. En ja, de plaat die ik eigenlijk wel op had willen nemen, maar ja, Gordon was me net even 20 jaar voor. Dat is natuurlijk Never Nooit Meer, Gordon en Replay.

0: superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Ik zie een dansende eendvis.
16: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
18: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
19: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
21: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
22: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
25: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
26: Het gaat online dus helemaal los.
25: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
27: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
28: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Bun. Wat is jouw favoriet?
29: Kippie.
30: 18 plus, speel bewust.
31: Ja. Echt serieus?
32: Wat een geld.
33: 50.000, potverdikke me.
34: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
35: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
0: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoordfans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoordfans zijn gegaan. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. Het aantal mensen dat is overleden door het West-Nijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, dat meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld, dat waren er een week geleden 9. Sinds vorige maand zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het West-Nijl-virus rondgaat, ook onder dieren. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en is afhankelijk van hun raketten. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Je hoorde bagagedrager. Ja, Nederland, fietsland, dat weten we allemaal natuurlijk, hè. Ik ben even in de cijfers gedoken. 1,1 miljoen Nederlanders gaan elke dag op de fiets naar hun werk. Ja, dat was de afgelopen maanden natuurlijk prima, want lekker droog, lekker warm, weet je wel, met

bewolkt vandaag, maar het blijft hartstikke droog en de zon laat zich her en der lekker zien. En anders kun je altijd even buienradar checken en toestemming vragen om een half uurtje eerder naar huis te gaan. Hè. Zeg maar dat je vrienden van Radio Noordzee het goed vinden, zo is het ook. Hey, mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent onderweg naar het einde van de werkdag. Met zometeen Miss Johan Cruijff Arena, zo kunnen we haar wel noemen. Ze verkocht in enkele seconden de Johan Cruijff Arena uit onlangs. Nou, dan weet jij wel over wie het gaat. Roxy Dekker, je hoort haar zometeen met haar nieuwe Bare Minimum. Ook het 1-2-Trio komt eraan. En dit zijn Robert van Hemert.

Radio Noordzee. Je hoorde het 1-2-3-0 en juffrouw Toos. Ja, de schoolvakantie is voorbij. Veel kinderen weer naar school. En dus zal er her en der ook wel een klein verliefdheidje zijn op een meester of een juf. Ja, toch? Ik weet het zelf nog goed van vroeger. Mevrouw Linders van geschiedenis. Ja, die had mijn hart gestolen. Niet dat ik veel weet van geschiedenis inmiddels, maar goed.

Dat laat ik aan hun over. En nu de Hollandse hitflits van deze week.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
16: Alle Sik & Verf bestel je bij...
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
7: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49.
20: Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Hands van voordeel.
20: Aldi.
22: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muesli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
21: Fans van voordeel.
23: Aldi.

0: Bart Hoogkamer bij Radio Noordzee. Je hoorde Kroegen in de Hemel. En zometeen hier de nieuwste van Jari Hellegers.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Zij is de vloek van Barcelona, komt eraan zometeen na de doorbraak. Want het is weer donderdag, doorbraak donderdag. Elke week rond dit tijdstip pak ik er even een doorbraaksingle van een Nederlandstalige artiest bij. En vandaag gaan we terug naar 1994, naar Den Helder om precies te zijn. Daar ontstond namelijk de band Van Dikhout. Gebeurde al eind jaren 80, maar de grote doorbraak volgde met die ene meezinger die nog steeds elk weekend in de kroeg en op festivals hoort. Van Dikhout. De doorbraak was er met Stil in mij.
1: Radio Noordzee. De doorbraak.

0: gezelligheid met een zachte G. Op de donderdagmiddag van Radio Noordzee. Je hoorde Abel en Onderweg. En of je nou onderweg bent, op de weg, of je gewoon lekker thuis aan het werk bent. Hè? Misschien is donderdag wel je thuiswerkdag. Of je bent lekker op vakantie in het buitenland. Neem Radio Noordzee overal met je mee met de gloednieuwe Radio Noordzee-app. Heb je hem al? Gratis te downloaden in de iOS en App Store. Kun je altijd luisteren naar Radio Noordzee voor 200% puur Hollandse muziek. Met nu Fons Veurink, dit is VC. Radio Noordzee.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
18: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
18: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
21: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
22: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
23: Kippie.
24: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.
25: Hé, maar
0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. En het kabinet trekt te weinig geld uit om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals corona was. Dat zei infectiespecialist Anja Schreier tegen de coronacommissie. 2 kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ik die van jou.
1: Emma Heesters, Radio Noordzee. Je hoorde hartebreker op deze donderdagmiddag. Mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent. Dit is de zender met 200% puur Hollands. En mag ik iets aan je vragen? Kun je je telefoon eens even unlocken? Even met de Face ID zo, hoppakee, ja, open je telefoon. En zie je dan bij de icoontjes al het logo van Radio Noordzee staan? Nee, nog niet? Nou, mag ik je dan van harte uitnodigen om de gloednieuwe gratis Radio Noordzee-app te downloaden. Kan zowel voor de iPhone als voor Android-toestellen. En die wil je hebben, want je kunt altijd en overal naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt ons streamen naar CarPlay. Je kunt gratis een berichtje sturen naar de Radio Noordzee Studio. En nog belangrijker, je kunt meedoen met al onze acties. En binnenkort maak je hier via de Radio Noordzee-app kans op een hele mooie, bijzondere prijs. Laat ik het zo zeggen, iets met zon, zee en strand. En warme temperaturen. Zeg ik dan genoeg? Ja. Zorg dat je hem hebt. De gratis Radio Noordzee-app. Download hem voor je telefoon en neem ons overal mee naartoe. En over zon, zee en strand gesproken, zometeen een liedje over een vakantieliefde. Het is de nieuwste van de 3J's. Je zit in mijn hoofd, komt eraan. Ook een kakelverse shownieuws-update hoor je zometeen. En dit is Jeroen van der Boom.
2: We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Gordon heeft in de podcast Lightless Lounge van Nicky de Jager en Wes van Os gereageerd op de vraag of hij een terugkeer bij de topper zou zien zitten. Nou, die deur staat op een kier, maar vervolgens haalt Gordon wel snoeihard uit naar Gerard Joling. Volgens Gordon is Gerard schuldig aan bepaalde handelingen die gewoon echt niet door de beugel konden. Daardoor wilde hij Gerard nooit meer zien. Maar het was René Vroeger die Gordon overhaalde tot een hereniging en een vernieuwde samenwerking. En dat is eigenlijk het begin van het succes van de toppers geweest. Het is uiteindelijk een jarenlange succesvolle combinatie geweest, zegt Gordon. Cornel op Maas presenteert vanaf 25 september maandelijks een culturele talkshow in Café de la Mar. Dat heeft het Amsterdamse Theater vandaag bekendgemaakt. Cornel op Maas, bekend van programma's als Volle Zalen en Opium op Oerol, ontvangt in de eerste uitzending Soy Kroon als hoofdgast. In de daaropvolgende uitzendingen schuiven onder andere Sanne Wallis de Vries en Paul de Leeuw aan. En Jan Smit en K3 zijn toegevoegd aan de cast van de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. En een andere opvallende nieuwe naam die ook meedoet is die van de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, Klaus Casimir van Oranje. De nieuwe acteurs voegen zich bij de eerder aangekondigde cast met onder andere Martien Meiland en Tineke Schouten. En de film draait om Sinterklaas die bij aankomst in Nederland te maken krijgt met extreme weersomstandigheden. De film draait vanaf 1 oktober in de bioscoop.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Radio Noordzee, de mannen van de dijk. Afronden maar, jongens. Heel goed, je hoorde. Ik kan het niet alleen. Goed nieuws voor fans van de dijk. Want ja, die band bestaat al een paar jaar niet meer. Hè. In 2022 de instrumenten aan de wilgen gehangen met afscheidsoptredens in de Ziggo Dome en Paradiso. Maar goed nieuws. Huub van der Lubbe, de zanger, gaat komend jaar op tournee door Nederland met een orkest en gaat dan onder andere liedjes van de dijk zingen. Dus mocht je dat willen horen, zou ik zeggen, grijp je kans.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
18: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
20: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
21: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
22: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
21: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
22: Maar die prachtige kleding dan?
21: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond... met tot 70% korting.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk... Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar... met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Allerlaatste week, Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting... op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
26: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2+3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil.

Je hoorde Ik Vlieg, Ik Zweef, Volumia, de band die een comeback gaat maken in 2027. Hou dat in de gaten als je fan bent van Xander de Boisonnier en co. Je hoorde ze nu bij Radio Noordzee op donderdagmiddag. Altijd leuk om wat van jou te horen. Je kunt heel makkelijk gratis een appje sturen via de gratis Radio Noordzee-app. En Melissa deed dat al. Ze zegt, hey Luc, vandaag mijn laatste werkdag van de week. Hierna ga ik het eens even lekker rustig aan doen. Zou je Tranquilo willen draaien van Jan Smit? Nou, Melissa, lekker bezig. Het weekend aanstaande. Tranquilo komt eraan zometeen. Doe maar, hoor je ook. En dit zijn Donnie en Robert van Hemert.

verzoek van Melissa. Je hoorde Jan Smit en Tranquilo. De klok tikt richting 3 uur. Langzaam komt het einde van de werkdag in zicht. En dat gaat extra rap met 200% puur Hollandse muziek. Dit is Radio Noordzee. Een kakelverse shownieuws-update staat ook voor je klaar zometeen. En dit is nieuwe muziek van Sherry Ann. Niets is...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten. Zonnepanelen uitzetten.
11: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de

0: Bijbel.
1: Zoeken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
8: Alle verf super voordelig.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens het OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: geweldig toch? Wat een koning. Jannes, je hoorde Zwevend naar het geluk bij Radio Noordzee. Afgelopen jaar zat hij 25 jaar in het vak. Heeft hij gevierd met de concerten in oktober in Rotterdam. Ahoy, rammetje uitverkocht. Dan denk je, dan zal het hoogtepunt voor Jannes wel geweest zijn. Nee, eigenlijk was dat dit jaar. Want hij trad namelijk voor het eerst op, inclusief band, op de Zwarte Cross. Daar waren ze normaal gesproken vooral...
1: Heuken!
0: Er stond nu dus Jannes op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Ik moet je zeggen, ik was daar zelf bij. Was één groot hoogtepunt. Dus mocht je ergens in de buurt een keer naar Jannes kunnen gaan kijken, meer dan de moeite waard. En ik denk zomaar dat hij deze sowieso gaat zingen. Zwevend naar het geluk hoorde je bij Radio Noordzee op donderdagmiddag. Zometeen de kakelverse nieuwe single van Samuel Welten en Russo. Die heet Boom.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. André Hazes heeft voor het eerst meer verteld over zijn stemproblemen. De zanger heeft zijn werk voor onbepaalde tijd neergelegd. En in zijn podcast, die hij samen met zijn zus Roxanne heeft, vertelt hij dat vooral de reactie van zijn vriendin Noah hem raakte. Na een bezoek aan de arts zei André dat hij mogelijk langere tijd niet kan werken. Noah reageerde daarop met: zal ik dan de dinsdag erbij gaan werken? Volgens André kwam die opmerking recht uit haar hart. Corden sluit een terugkeer bij de toppers niet helemaal uit. Dat vertelt hij in de podcast Lightless Lounge. Wel haalt hij uit naar Gerard Joling. Volgens Corden heeft Gerard dingen gedaan die echt niet door de beugel konden. Corden wilde hem daarom lange tijd niet meer zien. Maar René Vroeger wist de twee uiteindelijk weer bij elkaar te brengen. En Chantal Jansen heeft afgelopen zomer 4 dure vliegtickets weggegooid zonder dat haar man Marco dat weet. Ze wilde weg van een tegenvallende vakantiebestemming in Zuid-Italië en boekte daarom tickets naar het noorden. Maar Marco wilde niet vliegen. Het gezin reed vervolgens 8,5 uur met de auto. En Chantal hield haar mond over de tickets en zegt dat haar man tot op de dag van vandaag van niets weet.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Ernst en Bobby, Pauw en Witteman, Geer en Goor. Hoewel, ja, die laatste is misschien niet het goede voorbeeld. Maar iconische duo's die toch niet zonder elkaar kunnen. Agda en de Munnik, je hoorde Laat me slapen bij Radio Noordzee. Op de donderdagmiddag later dit jaar staan ze weer in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dan wordt er heel veel gedaan, maar niet geslapen. Zometeen de Troubadours, voor iedereen komt eraan. En ook even lekker dansen met de Afro Bros, Billy Dance, Embrace, Naïef Berends.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Kruidvat.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
5: teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: 5.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
9: Kippie.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.

Bij Radio Noordzee, je hoorde Door het Oog van de Nacht. Nieuw muzikaal talent uit Den Haag. Drie gasten die flink aan de weg timmeren en een hit scoren met deze single. Mede dankzij TikTok. Maar ja, de hit scoor je tegenwoordig op TikTok. Maar de allerbeste muziek van Nederland hoor je hier bij Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands. Heb je hem al gedownload, de nieuwe Radio Noordzee-app? Die moet op de startpagina van je telefoon staan. Kun je namelijk overal naar Radio Noordzee luisteren, ons streamen, op CarPlay gebruiken en gratis een berichtje sturen. Hoe makkelijk is dat? Nou, dat deed onder andere Edwin. Hij wilde graag de nieuwe van Sneller horen, laat hij weten. Plaats Delict. Nou, Edwin, ga ik voor je regelen. Binnen nu en 3 minuten ga je hem horen. Na Wolter Kroes. Dit is Ik Ben Je Prooi.

geen vuurwerkverbod bij Radio Noordzee. Senna en Sven Versteeg hoorde je en vuurwerken op deze donderdagmiddag. Bijna 4 uur, zometeen hoog tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag! Met René, Jonathan en Kobus en ook Menno natuurlijk, hè, bij de raadsels. Even kijken of Menno er al is. Menno? Ja, hij is er. Ja. Wordt lachen zometeen om 4:10. De raadsels met Menno. Veel plezier met de mannen. Dit is nog Henk Westbroek.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
8: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalowpark de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
15: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
16: Het gaat online dus helemaal los.
15: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
14: Nu, bij Spar in de Buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Overal in Nederland te ontvangen.
15: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. En de uitvaart van de Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben wel iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online. Wolken en zon en zo goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee, verkeer.
20: De donderdagmiddagspits is begonnen met 42 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, je vertraging 21 minuten. De A7 Zaanstad Den Oever voor Wognum, daar is een ongeval gebeurd. Het is niet de DSB die opnieuw is gevallen, maar een auto-ongeluk, je vertraging 21 minuten. En de laatste is de A15 Oostvoorne-Ridderkerk voor IJsselmonde. En daar een ongeval met de vrachtwagen en je vertraging daar 33 minuten.
21: Een klein grapje tussendoor.
20: Ja, maar ik ben nog steeds aan het oefenen voor die oudejaarsconferentie. Conferentie. Mocht Claudio de Breij ziek zijn, bijvoorbeeld.
21: Kleine zaaltjes beginnen met die dingen.
15: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
22: Radio Noordzee. Let op.

0: Is het zeker Jay in de middagshow bij Radio Noordzee. En een hele mooie dag, mooie donderdag. Het is sowieso een mooie week.
1: Ja, het zonnetje schijnt.
0: Mooi leven hebben we eigenlijk.
1: Ja.
0: Om elke dag weer te doen waar je gewoon heel veel plezier aan beleeft. En Menno, dat is toch mooi dat we eigenlijk een soort van bevoorrecht zijn, hè?
1: Nou.
0: Ja, over mooie dagen gesproken. Ik weet niet of je het gelezen hebt vandaag in de krant. Augustus is nu officieel wereldwijd de warmste maand ooit.
2: Oh.
0: Dat was afgelopen augustus.
1: Ooit. Sinds de meting.
0: Ja, sinds wij zijn pas na de meting geboren, Kobus. Ik weet niet of jij nog warmere maanden voor de meting hebt.
1: Oh, in de middeleeuwen was het erg warm.
0: En alsof het nog niet genoeg is, er komt natuurlijk nu ook nog een super El Niño aan, die dan in het jaar 2027 nog heter belooft.
2: Oh.
0: Kleurcode rood wordt vervangen door een plaatje van een brandend vage vuur.
1: Okay.
0: Het gaat dus volgend jaar nog heter worden dan afgelopen maand.
2: Ja. Dus het is nu eigenlijk het moment om een airco aan te schaffen. Want dat is volgende zomer. Dat zijn ze er niet.
0: We hebben natuurlijk afgelopen zomer hebben we natuurlijk wel dagen meegemaakt. Ik kan me nog die ene vrijdag.
2: Ja.
0: Toen was het iets van bijna 40. En dan liepen we naar buiten. Zeiden we zo voelt het als je een kaassoufflé binnenwandelt.
2: Daar was niks aan.
0: Dat was echt niet normaal.
2: Nee.
0: Maar kopen ze dat klimaatakkoord van Parijs.
1: Ja.
0: Dat voelt inmiddels als een leuk idee

0: dingen. Maar wij zouden het hier bij Radio Noordzee echt bijzonder op prijs stellen. Als je, mocht je dat nog niet gedaan hebben, de Radio Noordzee-app even te installeren.
1: Ja.
0: Die heb je veelvuldig nodig in jouw leven de komende, nou ja, misschien 100 jaar, misschien langer. Even in de App Store of de Google Play Store gewoon op je telefoon zetten. Komt altijd van pas. En het mooie is dat als je hem installeert, je binnen niet al te lange tijd kans maakt op een reischeck ter waarde van 1000 euro.
2: Oeh.
0: Dus dat is leuk, hè? Dat
2: ja.
0: Is,
2: ja, ik heb hem al.
0: Ja, ik heb hem al.
2: Mooi, mooi.
0: Dan moeten we nog even de administratie bijwerken. Gisteren was Benny solo hier om zijn nieuwe tune single, maar nooit alleen, te promoten.
1: Ja.
0: Moeten we even bijwerken. We hebben natuurlijk die t-shirtjes van Benny gekregen.
1: Ja.
0: En wil jij ervoor zorgen, Mink, dat Rosa ook zo'n mooi exemplaar thuis krijgt, een t-shirt?
1: Ja, dat is goed.
0: Doe dan ook even 2 stickers van Benny solo bij.
1: En een sleutelhanger.
0: En een sleutelhanger.
1: Prima.
0: Ja, is dat gefixt?
1: Gefixt.
0: Rosa komt eraan. Nou, de decibelmeters schieten al enigszins in het rood. Onmisbaar voor het moraal, dodelijk voor de stilte. Volgens de laatste Arbo-richtlijnen is gehoorbescherming nog net niet verplicht. Daar zit hij, onze eigen Nero.
3: Het raadsel van...
0: Menno, daar gaan we weer, jongen.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ik heb al lekker warm gezongen.
4: Ja, inmiddels is de stem lekker soepel.
0: Keeltje gesmeerd.
4: Ja.
0: Altijd belangrijk. Leuk, de voorlaatste dag. We tillen je weer met z'n allen naar de slagbank. Ja. Nou, gisteren ging opvallend goed, hè?
1: Ja, zeker.
4: Ja. Ja. Ja,
0: een beetje naarmate de week vordert.
1: Steeds scherper, hè?
0: Steeds scherper.
4: Dan komt de olie een beetje erin draaien en dan gaat het wel.
0: Menno, ik wil met jou een bijzonder verhaal delen vandaag. Ik droomde afgelopen nacht dat ik dood was.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja. Dat zijn de nachtmerrie. Dat is niet leuk.
0: Nou, voor 100.000 luisteraars niet, denk ik, maar misschien... Dat heb je wel eens, hè? Dat je gewoon ineens zo'n rare droom hebt. Hè?
1: Ja.
0: Ik droomde vannacht inderdaad dat ik dood was. En ik ging recht naar de hemel, Menno.
4: Oh.
0: Waar Sint Pieter al bij de hemelpoort op me stond te wachten. En voordat ik door de hemelpoort naar binnen mocht, gaf hij mij een soort van kleine rondleiding.
4: Oh.
0: Zo kwamen we bij het vage vuur, waar je dan eerst eigenlijk voor je zonde moet boeten voordat je officieel de hemel in mag krijgen.
4: Mm.
0: Nu zag ik daar op een bankje, zag ik daar Jonathan Mink zitten.
1: Nee. Oh god.
0: Met echt een hele lelijke vrouw op schoot.
4: Nee.
0: Ja.
1: Oh. Ja, dat moet een droom zijn geweest.
0: Ja. Dus ik vroeg aan Sint-Pieter waarom hij daar met zo'n oerlelijke vrouw op zijn schoot zat. Nou, zei hij, Minky heeft 1 jaar straf en moet 1 jaar met een lelijke vrouw op schoot zitten...
4: Oh.
0: Voordat hij dan officieel de hemel mag betreden.
4: Oh.
1: Oh.
0: We liepen even verder.
4: Oh.
0: Even verderop zag ik Nicola Ruis.
1: Oh?
0: Nicola Ruis.
1: Echt waar?
0: En ook hij had een ontzettend lelijke vrouw op schoot zitten.
4: Dus,
0: wat doet Nicola daar nu, hè? Nou, zei de Sint-Pieter. Hij heeft 2 jaar straf en moet 2 jaar lang met een lelijke vrouw op schoot zitten.
1: Oh jeetje.
0: Voordat hij de hemel mag betreden.
1: Nee. Okay, dat is niet best.
0: Regels waar we geen notie van hebben natuurlijk.
1: Nee.
0: Weer een eindje verderop zie ik ineens Kobus Bos gaan zitten. En die zit daar met echt een stoot van een vrouw op schoot. Een stoot van een dame.
4: Oh.
0: Ja, nou ja, ik denk, wat krijgen we nou?
4: Ja.
0: Menno, waarom zit Kobus met Miss Universe op schoot... terwijl Jonathan en Nicola met een oerlelijke vrouw opgescheept zitten, denk jij?
4: Ja. Maar, ja.
0: Ja?
1: Ja.
4: Kobus is gewoon knapper natuurlijk.
0: Ja, dat is het. Ja. Maar dat is niet het juiste antwoord.
4: Nee. Kobus heeft meer geld?
0: Nee, ook niet. Oh. Ja, dat sowieso. Nee, okay. Maar dat is ook niet het juiste antwoord. Nee, Menno, ik ga jou vertellen waarom dat is.
4: Nou, vertel.

0: plannen. Dus zij horen wat hij te vertellen heeft. En later vanmiddag ook de gebroeders Co in de house.
1: En van de toeter op de waterscooter.
0: Ja, dat is, maar dat moet je dus nagaan. Dat is volgend jaar 25 jaar geleden.
1: Is die plaat 25? Echt waar?
0: Ja, die gasten hebben volgend jaar een feestje te vieren.
1: Oh, nee.
0: Mooi, even vragen hoe ze dat gaan doen. Morgen wordt ook een hele mooie dag. Want morgen is de hele club weer compleet.
1: Ach.
0: Dan zijn Johnny en Estelle weer terug van vakantie.

0: Weer denken aan die zomervakantie.
1: Ja.
0: Dat kan het bijvoorbeeld zijn. Het kan het openingsnummer van je bruiloft zijn. Het maakt niet uit als het maar Nederlandstalig is en jij er een leuke herinnering aan hebt.
1: Zo is het. En meld die hit even aan in de Radio Noordzee app die inmiddels op je telefoon staat. Althans, laat maar daarvan uitgaan of we hopen dat. Geef even door welke het moet zijn en dan gaat Johnny dat morgenmiddag ergens tussen 1 en 4 voor je regelen. Kom eens, het is op de klok 16:22 en een klein beetje. Dat is over het algemeen wel de tijd dat jij gewoon zomaar even vriendelijk mens als je bent, willekeurig iemand in het land opbelt.
2: Ja, en dat heeft altijd een actueel haakje. En dat is vandaag heeft het alles te maken met de presentatie van Apple gisteren van de nieuwe iPhone.
0: Oh, ja. Ja.
2: Gaat tussen de 2300 en 4000 euro kosten.
1: Oh,
2: nee, hè? Niet echt voor een appel en een ei, zou ik zeggen. Heel veel mensen die hebben het gezien, maar hebben echt zoiets van, nou, ze kunnen daar bij Apple de kleren krijgen.
1: Ja.
2: Nou, met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Hallo, met Willeke.
2: Goedemiddag, ik was op zoek naar appel en ei.
4: Ja?
2: Daar spreek ik mee.
4: Ja?
2: Ja, goedemiddag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Oké, goedemiddag.
2: Hoe gaat het met u?
4: Met mij gaat het prima.
2: Waarom moet u lachen?
4: Ja, ik vond het grappig.
2: Ja, opvallende vraag is dat. Nou, ik zal u uitleggen. Ik bel elke dag gewoon altijd een willekeurig iemand in ons land. Gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Ja.
2: Nou heeft Apple gisteren de nieuwe iPhone gepresenteerd.
4: Ja.
2: En die gaat zo'n 4000 euro kosten. Ik denk, bel even met, appel en een ei.
4: Ja. Maar je weet niet wat appel en ei is. Je belt op mijn privé-nummer. En appel en ei is een winkel, zijn winkels in tweedehands kleding.
2: Ah, oké. Ja, ik zag dat er meerdere zijn in Nederland.
4: Ja, dat klopt. Ja.
2: Maar goed,
4: er zijn inmiddels 22 winkels in Nederland.
2: Oké, en is het succesvol?
4: Ja, zeker.
2: Ja.
4: Zeker, in deze tijd, ja.
2: Ja, want mensen hebben het niet breed natuurlijk.
4: Nou, dat gaat het helemaal niet. Het is een mindsetting, hè. Het is niet omdat je het niet breed hebt. Het is gewoon een mindsetting. Het is, heel veel kleding wordt maar 1 of 2 keer gedragen en gaat weg. Terwijl een ander er dan nog weer heel erg blij mee is. Dus het krijgt gewoon een tweede leven. Wij weten natuurlijk allemaal dat ook de kledingindustrie ook een hele grote vervuilende industrie is. Nou, hoe mooi is het dan als dingen nog weer een tweede leven krijgen?
2: Nou, maar het gaat goed met u, zei u. Is er nog iets? Wat,
4: ja.
2: Stel dat ik nu tegen u zou zeggen, u mag wat wensen. Wat zou u wensen?
4: Ik zou wel eens willen hebben dat alle mensen eens wat liever en wat aardiger voor elkaar zijn.
2: Gewoon net als...
4: Dat zou voor mij wel als 20, 30 jaar geleden. Iets meer openstaan voor elkaar, behulpzamer, aardiger. Niet allemaal zo'n kort lontje. Dat zou ik wel eens heel graag zien.
2: Dat is een mooie gedachte, een mooie wens.
4: Ja.
2: Dus eigenlijk wat ik doe, gewoon elke dag een willekeurig iemand bellen die je niet kent om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Nou, wat leuk. Wat leuk. Nou, bij deze is dat in ieder geval gebeurd. Is er nog iets in het nieuws vandaag wat u bezighoudt?
4: Op dit moment even niet, want ik ben net vandaag teruggekomen van vakantie. Dus ik heb even wat dingen gemist.
2: Oh, wat lekker. Waar was u?
4: Normaal ben ik naar Curaçao geweest.
2: Oh, wat lekker zeg.
4: Ja.
2: Ik ga u dan verder een hele fijne dag. Welkom thuis in ieder geval en een hele fijne dag toewensen.
4: Ja, ik wens jou ook nog een fijne uitzending en ook een hele fijne dag.
2: En mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
4: Jazeker.
2: Waar ga ik de knuffel naar je toe sturen?
4: Fijn, dankjewel. En jij ook een knuffel terug.
2: Ik wens u een fijne dag.
4: Van hetzelfde.
2: Dag.

beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4.

0: Zakelijk met Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.

0: Veel deals bij Bol.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeelmarkt.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Vanavond komt er wat meer bewolking het land binnen. Ja, je weet wat dat betekent over het algemeen. Mis. Ja, een regengebied van west naar oost. Morgen begint de dag met regen. 'S Middags uiteindelijk wel een beetje droger. En de zon erbij. Paar buitjes wel. Temperatuur ongeveer 20 graden morgen.
12: Radio Noordzee. Verkeer.
13: 58 vertragingen, meldt Flitsmeister. En dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Martinus Nijhoevenbrug. Een uur. De A15 Oostvoorne naar Ridderkerk voor Vaanplein. Er liggen voorwerpen op de weg. Je vertraagt daardoor 32 minuten. En de laatste ook op de A15 met Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum. En daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 49 minuten.
11: Het is 4:30 geweest in de middagshow.
12: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
11: Gebracht door Kobus Bosscha.
14: Minister Van Weel werkt met KNVB, politie, OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Wat die maatregelen zijn, wil hij nog niet kwijt, maar volgens hem is met de incidenten van de laatste tijd een grens overschreden. In een interview met een tv-station in Sierra Leone, de vermoedelijke verblijfplaats van Bolle Jos, heeft justitieminister David Van Weel de druk op het land opgevoerd. Hij wil dat Sierra Leone de drugscrimineel uitlevert, maar zijn uitlatingen vallen daar allesbehalve goed. De premier van het land beschuldigt Van Weel ervan dat hij zich opstelt als kolonialist, als overheerser. En werkgevers mogen vanaf medio 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer dringt er al langer op aan dat deze mogelijkheid verdwijnt.
11: Ja, vergeet het maar, hè? Ja,
13: maar hoe gaat het dan?
14: Hoe moet je dan in je geld komen?
13: Nee, maar ze moeten toch onderdak hebben?
14: Ja, nee, oké, dat is het. Maar het gaat er meer om, als ze dat geld niet betalen, dan, ja, als je dat kan inhouden van het loon, weet je in ieder geval zeker
13: dat je de huur krijgt.
14: Dat je de huur krijgt.
13: Ja, ja. Ja, dat snap ik wel.
14: Straks niet meer, dus.
13: Oké. Okay. Nee.
11: Dat betekent misschien in heel veel gevallen achterstallige betalingen, of niet?
13: Ja, goed.
14: Ja, of er wordt gewoon minder verhuurd zometeen aan.
11: Ik hoop nog kunnen.
14: Ja.
11: Maar kom eens, jij woont gelukkig ruim.
14: Ik woon ruim.
13: Kan altijd een paar hutjes.
11: Ja, je kan altijd een handreiking doen.
14: Maar we doen het niet.
11: Nood aan de man is natuurlijk.
14: Opvallend nieuws komt net binnen. Misschien weet je het nog wel. André Hazes die maakt in augustus al bekend dat hij last heeft van stemproblemen. Dat hij zijn agenda een beetje moest leegmaken. Ja. Nou, de afgelopen weken heeft André samen met zijn KNO-arts, de logopodisten en de zangcoaches zijn aanhoudende stemproblemen onderzocht. En nu blijkt dat André zijn stem al enige tijd verkeerd heeft gebruikt.
13: Oh, ja.
14: Waardoor hij zijn stem beschadigt als hij deze blijft belasten.
11: Oké, dus zeg maar te veel druk of zo?
14: Te veel druk op de stem gezet, inderdaad. Ja. Op dringend advies van zijn arts moet hij zijn stem daarom nu verplicht rust geven. Doorgaan met zingen zou het risico op blijvende schade aan zijn stem namelijk vergroten. En daarom is zijn agenda nu volledig vrijgemaakt wat alles wat met zingen te maken heeft. Mm-hmm. En dat betreft onder meer De Avond van Je Leven, dat concert in de Avans Live op 7 november. Dat gaat dus niet door.
11: Oh, wat jammer.
14: Verder gaat het wel goed met André. Hij gaat door met het maken van televisie. Hij is bezig met de opnames van zijn reality soap. En hij maakt ook wekelijks een podcast met Roxanne Hazes.
11: Dat is heel leuk.
14: Ja. Nou, daar kan hij zich dus nu de komende tijd op focussen.
11: Het zit mee of zo met André. De laatste
14: in de tijd dat hij nog dronk, ging het een stuk beter.
11: Misschien zou je zeggen, nou ja, je mag het niet motiveren van nu, maar neem er nog eens een.
13: Mensen onderschatten dat wel eens. Maar je stembanden zijn natuurlijk gewoon spieren. En hetzelfde is als bij een topsporter. Als je je spieren gaat overbelasten, dan krijg je blessures. En dat is met zingen eigenlijk net zoals je stembanden, je spieren verkeerd gebruikt.
11: Ja, dat is. Ja.
13: Dat is best wel een vak op zich.
14: Dat sowieso, ja.
11: Ja. Dus, goed, je hoort het wel vaker ook, hè, natuurlijk. Frans Bauer, et cetera.
13: Ja,
14: komt steeds vaker voor.
11: Komt steeds vaker voor, behalve bij de mensen bij wie het eventueel wenst of zo. Kom eens, heb je nog meer eigenlijk?
14: Ja, gemeente Amsterdam adviseert mensen om tot aanstaande zaterdag 12 uur 's middags niet te gaan zwemmen in de Amstel en de grachten daar in Amsterdam.
8: Oh.
14: Want door de overvloedige regenval is rioolwater in het water terechtgekomen.
8: Oh ja, ja.
14: En bij zeer hevige buien kan de riool dat die hoeveelheid water namelijk niet verwerken. Nee. En daardoor kunnen er overstorten plaatsvinden. Ja, en kan de waterkwaliteit een paar dagen slecht zijn.
8: Oh, ja.
14: Direct contact met het water vergroot het risico op gezondheidsklachten, omdat ziekteverwekkers in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
8: Ja, ja,
14: dus tot aanstaande zaterdag niet de grachten.
8: Ja, er komt natuurlijk allemaal ellende uit zo'n riool natuurlijk. Hè. Dat, ja, maar dat gaat gewoon regelrecht de grachten, ja.
14: Ja,
13: gaat er nu ook nog zwemmen in de grachten in Amstel? Water is toch hartstikke koud?
8: Nou, ik wil het je van harte aanbevelen, Minky.

0: was volgens mij 30 juni. Toen stonden ze in het Radio Noordzee Café. Gewoon helemaal dit live te spelen. Dat was echt zo ongelooflijk leuk. En wat een lieve familie. De hele familie Vroeger was erbij. En Mickey van Wijk ook. Hè? Mickey was er ook bij. Om,
1: zeker. En die heeft nog met Luc, toen wij op vakantie waren, de middagshow geprezen als sidekick. Oh,
0: ja. Wat zeg je nou?
1: Ja, serieus.
0: Is Mickey, heeft bij Luc hier gezeten toen wij...
1: Ja, wij zijn pleiten en gewoon de crème de la crème komt als sidekick. We hebben nog overwogen van, joh, misschien moeten we iets anders gaan doen. Ja. Wij hoorden hoe goed Mickey dat deed. Maar ja.
0: Zullen wij één ding afspreken? Als Mickey van Wijk wordt uitgenodigd bij Radio Noordzee...
1: Moeten dat wij niet in onze vakantie.

0: je zonnebril, maar nu kom ik er inderdaad achter dat ik mijn zonnebril ook kwijt ben.
1: Meestal leg je dat soort dingen altijd een beetje bij elkaar, weet je wel, groeperen.
0: Ja.
1: Bij je autosleutels anders?
0: Nee, die zitten volgens mij in mijn tas.
1: Die zitten in jouw tas.
2: Nou, misschien ligt de rest ook in je tas dan, hè?
1: Alles in je
0: tas. Oh, dat zou wel kunnen, ja.
1: Hey, jongens, even wat anders, hè. Je kunt mijn rug op. Je zult het vast wel eens een keer gehoord hebben, maar er is niemand die het zo letterlijk neemt als tattoo-koning Henk Schiefmacher. Henk is namelijk op zoek naar een rug.
0: Een rug?
1: Ja, een rug.
0: En
1: niet zomaar een rug. Een rug die groot genoeg is voor een complete Rembrandt. Dat is wat Henk zoekt. Nou ja, daar wil je natuurlijk van alles over weten. Henk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, wij hopen hier toch stiekem niet dat het om de nachtwacht gaat. Want dan heb je natuurlijk wel een behoorlijke rug nodig, denk ik, hè?
3: Ja, nee, het gaat niet om de nachtwacht. Het gaat om een ander werk van Rembrandt, de Kruisopname.
1: Ja?
3: En dat is een beetje een horizontaal doek. Het is een hoogdoek. Het bouwt op met ladders en mannen en onderaan aan de zijkant staan mannen. En Christus hangt in het midden, die wordt afgenomen van het kruis.
0: Oh, gezellig.
3: Ja. En dat is ook een S van.
1: Ja,
3: ja, dat laat zich heel goed vertalen in een hele mooie tatoeage.
1: Oh ja,
3: dus daar zijn we op zoek naar iemand die dat gratis wil hebben, want we willen voor het museum nog een levend mens tentoon kunnen stellen. Het wordt ook gemaakt gedeeltelijk in het Rembrandthuis.
1: Wat goed, zeg maar. Henk, waarom heb je juist gekozen voor de kruisafname? Heeft dat een bijzondere betekenis voor jou?
3: Ja, ik vond dat altijd. Nou, we zoeken het natuurlijk in de etsen en in de tekeningen.
1: Ja?
3: En die etsen en de tekeningen die laten zich het makkelijkste vertalen naar een tatoeage.
1: Ja.
3: Ja. Het zijn tatoeëren, kun je bijna van zeggen, dat gebeurt allebei met een naald. Hm. Dat is bijna hetzelfde.
1: Ja, maar zo'n ad zit natuurlijk vol kleine details. Is dat technisch gezien dan ook een enorme...
3: Nee, dan gaan we iets... We vertalen hem wel naar wat mogelijk is.
1: Okay.
3: Want anders dan zou je er een soepzootje van maken natuurlijk.
1: Ja, dat moet niet.
3: En dan in ieder geval niet iets wat bij je blijft, wat de tand destijds kan doorstaan. Want het is een levend canvas.
0: Ja, hij zit er voor altijd op ook.
1: Ja, voor altijd.
3: Ja, dus we zoeken ook naar een niet een enorme vent, maar gewoon een redelijk formaat man of vrouw.
0: Kobus?
3: Wat zeg je?
1: Nee, we hebben Kobus hier zitten. Die heeft misschien wel de perfecte rug daarvoor.
2: Daar zit al haar op.
1: Dus, ja, maar dat kunnen we eraf halen.
3: Ja, daar weten we wel raad mee.
1: Ja. hoe loopt het met de aanmelding, Henk? Is het druk?
3: Er zijn er nu een stuk of 30 binnen.
0: Ja. Zo!
3: Dus dat moeten we even gaan uitzoeken. Dat worden er nog wel meer in de komende tijd.
1: Ja.
3: Dat kan maar zo nog stevig oplopen. Ja, zeker omdat heel Nederland naar Radio Noordzee luistert.
1: Ja, natuurlijk, dat sowieso. En daarbij komt dat mensen kunnen zich nog tot 22 september aanmelden, volgens mij. Dus wat dat betreft.
3: Ja, en ze moeten gewoon naar het Rembrandthuis.nl.
1: Ja.
3: En vanaf daar kun je zien hoe wat je daar verder allemaal moet doen. Er moet een fotootje bij, moet een dingetje bij en een motivatie. En dan gaan we gewoon langzaam aan het werk. Het is een beetje een collab. Er worden meerdere tatoeëerders op losgelaten.
1: Ja.
3: Morrison, mijn dochter, gaat een stukje doen. Ik ga een stukje doen. Tycho Veldhoen gaat een stukje doen.
1: Oh,
3: en we hebben nog een geheim wapen wat we uit België vandaan halen. Sant Catharina tattoo. Dus dat wordt een erg leuk project.
2: Henk, moet de rug die jij zoekt, moet die aan bepaalde eisen voldoen? Moet het bijvoorbeeld een gespierde rug zijn? Of maakt dat niet uit?
3: Nee, het hoeft niet per se een gespierde. Normaal geproportioneerd iemand. Kijk, een enorme bodybuilder, als je daar iets op zet en hij stopt met bodybuilden, dan zakt ook het hele zootje weer van zijn rug af. Dus gewoon iemand met een normaal postuur.
1: Ja.
3: Dan moeten geen andere tatoeages opstaan natuurlijk. En we gaan er een stuk of wat laten komen en die gaan we dan keuren.
1: Dat is sowieso leuk om even vooruit te kijken, Henk. Want oktober, het heeft natuurlijk allemaal, staat in het teken van Rembrandt. Daar vindt natuurlijk vanaf 26 oktober tot begin november de Poor Man's Rembrandt Project plaats. En jij gaat daar natuurlijk een heuse tattoo studio inrichten met het hele team.
3: We gaan in het Rembrandthuis, in het oude atelier van Rembrandt, gaan we werken met een man of 4. En kunnen mensen tijdsloten boeken.
1: Ja.
3: Zo is dat tegenwoordig. We hebben een hele partij tekeningetjes vertaald naar tatoeëerbare dingetjes.
1: Ja.
3: En een aantal etches ook.
1: Ik kijk even Kobus en Jonathan aan. Wij werken natuurlijk al een jaar of 10, 15 samen. Zou het niet een keer tijd worden om bij Henk daar in dat Rembrandthuis een keer een vriendschapstattoo te laten zetten?
2: Een tattoo.
1: Ja? Zou dat wat zijn, jongens, of niet?
2: Ja.
1: Kobus?
3: Nou, een klein hartje. Jullie maar in, aan, maar in een tijdslot en dan komt het helemaal goed in orde.
1: Dat gaan we doen. We moeten nog iets van een ontwerp bedenken, maar dat komt wel goed, inderdaad. We gaan erover nadenken. Leuk. Succes met alle voorbereidingen. En we zijn natuurlijk...
3: Dankjewel, dus Rembrandthuis.nl.
1: Ja.
3: En dan komt het goed.
1: Ik ben benieuwd wiens rug uiteindelijk een mooie afbeelding krijgt.
3: En ik beloof je, Rembrandt is er ergens bij.
1: Oh, dat is
3: heel raar.
1: Dat is goed. Ja. Dankjewel, Henk. Het allerbeste, hè?
3: Jo, dag.
4: Je hoort het in Wat

0: denkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
18: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
21: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen paprika.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Een dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. En minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
4: 73 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. We beginnen gelijk met de langste, ook op de A2. Den Bosch-Utrecht moet ik zeggen, voor de Martinus-Nijhoffbrug. Daar staat een auto met pech, je vertraging een uur en een kwartier. Dan de A15, Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum, 53 minuten. En de laatste in dit overzicht is de A16, Rotterdam-Breda voor Klaverpolder. En daar zorgt een auto met pech ervoor dat je 33 minuten langer onderweg bent.
3: Radio Noordzee.
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Het zijn Linda, Roos en Jessica in de middagshow. En alles of niets.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Zo jongens, nou, de week schiet lekker op. Voel je het weekend al een klein beetje aankomen, komen?
2: Ja, heerlijk. Ik heb er zin in.
0: In alle ledematen.
2: Ach, heerlijk man.
0: Heerlijk, heerlijk. Het gekke is, met de hits die je bij Radio Noordzee hoort, voelt het op maandag eigenlijk al een klein beetje aan als vrijdag. Gek is dat toch?
2: Ja, raar is dat. Gek,
0: ja, maar we maken het er ook zelf maar. Ja. Elke dag weer gezelligheid. En vandaag is dat niet heel erg anders. Ze begonnen ooit als hardwerkende bouwvakkers, maar besloten toen dat het slopen van de hitlijsten eigenlijk een veel leuker idee is. Weet je, als de wetenschap ooit onderzoek doet naar het gezelligheidsvirus, dan staan ze ongetwijfeld op nummer 1. Haal de armen uit de mouwen en zet je schrap voor de absolute meesters van de gezelligheid. Het is onverklaarbaar, buitenaards gezellig en het is 200% Nederlands erfgoed. Daar zijn ze, de Gebroeders Co!
3: Nou, zo'n aankondiging hebben we nog nooit gehad. Dat is echt geweldig. Echt.
0: En daar moest je dan bijna 25 jaar op wachten.
3: Ja, maar ja.
0: Dat is een knappe aankondiging.
3: Meestal zeggen altijd, als je lang moet wachten, is het lekkerste. Dus dat wat betreft, dat komt goed, hè?
0: Weet je, de geschiedenisboeken staan vol met legendarische duo's. Bassie en Adriaan. Suske en Wiske, Laurel en Hardy. En natuurlijk Tom en Gerard Koopman.
4: Ja, dat is wel een eer als je daartussen mag staan, toch?
0: Dat is goed. Ja, wij zeiden het toevallig eerder vanmiddag al. Jullie waren onderweg hier naartoe. Volgend jaar, in 2027, Gerard, bestaan jullie gewoon al 25 jaar.
4: Onvoorstelbaar, hè?
0: Vind je niet?
4: Ja, dat is onvoorstelbaar, ja.
0: Ja. Ja, het is onmogelijk om alle hoogtepunten op te noemen. Maar als je nu terugkijkt naar die periode, zeg maar jaren later, op die hectische beginperiode, wat weet je dan ervan? Want dat is een heel andere tijd waarin je beleefd.
4: Ik weet er niet veel van. Tom wel heel veel.
3: Ja, ik heb alles opgeslagen. Ik hou alles bij. Alle optredens waar we geweest zijn. Zo. Kilometers en noem het allemaal op. Ja, en of er een broodje kroket in de hoek lag, dat we 3 jaar aan de rand nog zagen. Dat heb ik allemaal opgeschreven, dus ik kan een boek gaan maken.
0: Dat zou je misschien eigenlijk een keer moeten doen of zo?
3: Nou, denk het niet, want dan worden we nergens meer uitgenodigd. Ik geloof niet dat een goed idee is.
0: Maar doe ons voor ons plezier ook even 1 of 2...
3: anekdotes.
4: Goede anekdotes.
0: Die Gebroeders Co.
3: Wij kwamen er ergens en dan moesten we optreden. Dat was in het begin van onze carrière. Toen draaiden wij best wel vaak bij dezelfde tent iedere keer op. En daar zijn we echt 4 jaar achter elkaar geweest. Dat we de broodjes, zeg maar, waar dan daarna de rand de kroket in moesten. Ja. Beschimmeld op de trap lagen. En dan ieder jaar dachten wij, nou zal toch wel opgeruimd zijn.
0: Nee.
3: Nog steeds.
0: Dat
3: is echt onvoorstelbaar. Wat wij allemaal al gezien hebben aan stekkerdozen en aan elkaar geknoopte kabeltjes en zo. Ja, dat zie ik hier natuurlijk niet. Maar ik was al rondkijken, maar dan ga je niet.
0: Dit is voor elkaar hier, hè?
3: Maar dit is echt. Ik denk dat iedereen er wel heeft meegemaakt. Denk. Ja.
0: Maar Gerard, maar ook gewoon op de Duitse televisie, programma's waar miljoenen mensen naar keken. En toevallig riep Tom dat net in de voorbereiding van dit geweldige programma. Dat jullie daar gewoon met André Rieu in een waanzinnige show stonden.
4: Ja, dat was geweldig. Met Bonnie Tyler.
0: Ja.
4: Dat is een total eclipse of the heart.
0: Ja, God hebben haar ziel over.
4: Ja.
3: Paltje Potts en zo.
4: Paltje Potts.
0: Is toch geweldig. Ja.
3: Dat was met Schatje, schenk mij een foto.
0: Ja, schatje, mag ik je foto?
3: Dat was wel leuk, want dat hadden wij gemaakt voor Rogier van Oosterhouten, Omroep Brabant, die zong daar.
0: Rogier en Co.
3: Ja, Rogier en Co. En die zong daar. En daar was ergens in Noordwijk, geloof ik, een voetbalclub die had al bedacht om allemaal de stoelen in de lucht te steken. Ja. En die gingen met 2 bussen naar een Oktoberfest in Limburg. Dus ze komen eraan en die vragen een liedje aan. Die gaan met 100 stoelen in de lucht. Ja. Dus al die artiesten er waren, Walter, Grap Dame, maar ook heel veel Duitse artiesten, dachten, wat gebeurt er in godsnaam, joh? Ja. En toen kwam de vraag naar dat liedje. Ja. En toen hebben we het gewoon zelf gedaan. En toen kwam er heel veel vragen uit Duitsland.
0: Ja.
3: We hebben een jaar lang de boot afgehouden. Want we zeiden, ja, we willen alle rechten zelf houden.
0: Ja, zeker.
3: En daar waren ze allemaal niet gewend. Maar ja, wij hebben het gewoon zo volgehouden. En toen Mickey Krause heeft Schatje Schenk maar uit voor gedaan.
0: Ja, geen windeindig. Ja, goed, hè.
3: Nee.
0: Hey, maar jullie zijn natuurlijk niet alleen collega's, maar ook broers. Wat is het grootste voordeel eigenlijk van samenwerken met je broer al zo lang?
4: Dan wonen lekker dichtbij, sowieso.
0: Dat scheelt wel, hè.
3: Ja, hij komt weer dichterbij. Hij was even over de brug gegaan, maar dat werkt dan maar niet. Want iedere keer is de brug afgesloten.
4: Dat is 10 minuten rijden, was te ver.
0: Ja, dat is te ver,
4: dat kan niet. En het grootste nadeel dan?
3: We hebben niks meer te vertellen op verjaardag en zo. Want dan heb je alles al verteld natuurlijk.
4: Nou, het is soms wel eens stil in de bus.
0: Maar Gerard, wanneer hadden jullie voor het laatst ruzie? Want dat gebeurt ook wel.
4: Nou, wij hebben nooit ruzie.
0: Nooit ruzie.
4: Nee. Maar,
0: altijd goed.
3: Nee, Gerard doet de muziek, ik doe de zaken eromheen. Zeg maar, en dat is scheiden we ook, zeg maar. Volgens mij heeft ook niemand een telefoonnummer van Gerard. Dat is makkelijk.
0: Ja, dat is beter,
3: Als ze iets moeten hebben of te zeiken hebben, dan bellen ze mij.
0: Bellen ze wel even.
3: Ja, we het op.
0: Hey, op welke plek in Raamsongsfeer moeten jullie standbeeld komen te staan volgend jaar? Als jullie zo lang bestaan?
3: Want nou, hoeft niet per se een standbeeld. Als ze maar gewoon een paar honderdduizend euro voor maken.
0: Dat is goed.
3: Ja, dat vind ik net zo leuk.
4: Hou het brons lekker in de gitaar.
3: Ja, maar standbeeld mag dan. Wij komen met Gitter. Of Ramzoek Firma. Ik ben geboren in Gitter Oudenberg. Veel moet daar dan
0: houden. Jullie gaan zo meteen de nieuwe tune zingen. Proud to be fout.
3: Ja.
0: Ton, kan jij de meest foute eigenschap van Gerard even omschrijven?
3: De meest foute eigenschap van Gerard.
0: Ja, daar komt hij Gerard net op. Hè? Komt hij.
3: Weet ik veel, joh. Ik weet het niet. Nee. Heel veel Jelle Zaar al. Oh, dat komt dit al zwaar, ja.
0: Ja, Jelle, ja. Dat is
4: wel
0: goed.
4: Kijk, toch van mee.
3: Ja, je ziet het bijna niet.
4: Moet je ze maken, ja. Hè.
0: Gerard, wat is de grootste, foutste muzikale guilty pleasure van Ton?
3: Guilty pleasure.
4: Ja. En Katja Schuurman zei hij net al.
0: Katja Schuurman. Zo meteen meer met de gebroeders. Met Tom en Gerard. De gebroeders Co in de house vandaag. En natuurlijk de nieuwe tune. Die wordt zometeen op het podium in het huis van de Hollandse Hits gebracht. Heet Proud to be Fout. Mochten er vragen zijn voor de mannen, laat ze vooral achter in de Radio Noordzee. App.

0: nu Media en John West en Habibi. En wat een gezellige middag vooral met de mannen van Gebroeders Co. vandaag in het huis van Hollandse X. Natuurlijk om even een beetje bij te praten, maar ook om zo meteen...
1: Geen toeval, hè?
2: Ja, dat is geen toeval.
3: Kijk, dat wat mooi.
4: Nou, ja. Katja Schuurman op tv, iedereen op.
1: Dankjewel.
0: Jouw guilty pleasure.
1: Ja.
0: Zometeen doen jullie de nieuwe tune Proud to be Fout. Tom, kun je iets vertellen over het ontstaan? Want ja, fout is natuurlijk wel een heet thema op dit moment ook.
1: Ja. Gerard schrijft al die liedjes, maar we waren onderweg naar Leuven. Wij doen heel veel optredens in België. Dan ga je de grens over en dan zet hem altijd op... Mag ik dat zeggen, ja?
0: Ja, zeg maar.
1: Cue the foute party.
0: Ja, is goed.
1: Je hebt 24/7 alleen maar...
4: feest.
1: Onze muziek, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus we zetten hem aan en die kreet komt... Proud to be fout. En daar gelijk achteraan de Dolly Dots. Ja. Met Tell It All About Boys. Ja. Nou, Gerard kijkt me aan. En kijkt Gerard en ik zeg... Hey.
4: Even googelen.
1: Ja,
4: nooit niks op gedaan.
1: En toen, voordat we in Leuven waren, had hij al de tekst gemaakt. En
0: de
1: rest is geschiedenis, zeg maar. Ja.
0: Maar hebben jullie dan, hou je dan ook rekening, Gerard, met dat verhaal van die kapotte kachels? Die hebben natuurlijk die rechtszaak verloren van ABBA.
4: Nee, dat hebben we eerst netjes op maandag hebben we dat even doorgegeven aan onze platenmaatschappij. Ja. Die gaat even op onderzoek uit. En we hebben eerst toestemming gevraagd.
1: Belletje naar Angela.
0: Ja.
1: Binnen 2 dagen was het allemaal geregeld, John.
0: Ja.
1: Gebroeders Co, jij mag alles van doen.
0: Mooi is dat, ja. Dus inderdaad, toestemming vragen en Tell It All About Boys is natuurlijk... Ja, goed, we gaan het zo meteen allemaal wel horen.
1: En die René van de kapotte kachels, tenminste René van Roo, die zit nog in onze clip ook.

0: We hebben toch heel veel meegemaakt al.
1: Was omdat er nog geen camera's in telefoon zaten in die tijd? Of,
0: Nee, nog niet zo lang geleden. Oh, deze is niet zo lang geleden.
1: Maar toch, luister, volgend jaar dus 25 jaar.
0: Ja.
1: Dat moet toch wel een soort van uitgebreid gevierd gaan worden, of niet?
0: Ja, wij bestaan volgend jaar 30 jaar.
1: Ja?
0: 1997 zijn we ooit begonnen met een carnavalskrakertje. Ja. En toen tot 25 jaar, ja, daar gaan we wel iets speciaals aan doen.
1: Oeh.
0: En ja, de scoop!
1: Komt er een scoop? Wat gaan we doen volgend jaar, jongens?
0: Nee, we gaan iets leuks doen met iemand wat eigenlijk niemand verwacht. Dat wij daar iets mee gaan doen.
1: Oh, lach, en wie is dat?
0: Verder kan er niks zeggen.
2: Ah, ja, we hadden het net al even over André Rieu.
0: Ja, dat zou helemaal geweldig zijn.
1: Met een strijkorkest.
3: Ja. Hij weet het nog niet.
2: Een toeter met blazersectie erbij.
0: Ja, nou, dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
1: Oké. Okay. Zullen we afspreken dat als het bekend wordt dat wij de eerste zijn die het dan horen?
0: Ja, dan. Ja.
2: Hij moet het idee, toch?
0: Jullie het horen sowieso.
1: Oké. Okay. Zometeen de Gebroeders Co. Proud to be fout op het podium in het huis van de Hollandse Hits. Over pak een beetje een klein kwartiertje. En dit is Joey Nicolai op Radio Noordzee.
4: Oké! Okay.

0: Nederland.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten.

0: voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

5. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Het is 1 minuut over 5:30. Vanavond wat meer bewolking. Vannacht trekt het regengebied van west naar oost. Morgen begint de dag met regen. 'S middags is het wat droger. Wel de zon er af en toe bij. Kans op een buitje ook. Temperatuur ongeveer 20 graden.
6: Radio Noordzee. Verkeer.
7: 58 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel. Daar is je vertraging 42 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein 35 minuten. En de laatste is een flink op A16. Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug. Daar staat een auto met pech en je vertraging 1:07.
5: Zo, we hebben met 4 man kobus opgewonden. Kijk of er nog een klein beetje geluid uit wil komen vanmiddag.
6: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
5: Kobus Boscha.
8: Ja, de Fiat heeft 8 woningen en bedrijven in Noord-Holland en Gelderland doorzocht in een onderzoek naar corrupte cardiologen. Die zouden geld hebben gekregen omdat ze ervoor zorgden dat hun ziekenhuizen spullen van bepaalde leveranciers afnamen.
5: Piep, punt is, Koos, ik moest kiezen Ton van de Gebroeders Co. aanzetten of jouw Piep. Ah. Ik heb uiteindelijk voor Ton gekozen.
8: Nee, duidelijk.
5: We zitten in een tijdelijk onderkomen.
8: Ja,
5: dus
8: ja, nee, duidelijk.
5: We komen van alles tekort.
8: Misschien dat Ton dan Piep kan zeggen.
5: Misschien dat je doen zo meteen even onze vinger omhoog. Als je natuurlijk even Piep
8: wil roepen, Ton. Ja. Ja. Tweede bericht. De 22-jarige voortvluchtige Martin H., die volgens het OM jarenlang leiding gaf aan de beruchte Kempenaarsgroep uit Lelystad, die is in Spanje aangehouden. De verdachte was sinds begin juli spoorloos nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt.
5: Oké, okay, ja, Tom, piep.
8: Ja. En na de OV-staking van gisteren zijn er morgen acties in de metaal- en bouwsector. Ook daar wordt geprotesteerd tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid, zegt de vakbond FNV. Omdat de stakingen niet allemaal van tevoren worden gemeld, is de impact nog onduidelijk.
5: Oké, okay, dus dat zullen we dan nog even moeten afwachten, in principe natuurlijk.
8: Ja, moeten we afwachten, maar we weten ook dat die bezuinigingen, die zijn natuurlijk uitgesteld. Hè. Dus gaan ze daar volgend jaar pas weer over praten natuurlijk. Ja. Maar goed, de staking, je zou normaal zeggen, nou, dan ga je volgend jaar staken. Maar je kan beter nu
9: dan
8: maar...
9: Dan kunnen ze volgend jaar weer staken voor het jaar erop.
5: Ja, okay. Je moet continu vooruitdenken. Ja. Het is eigenlijk net als in het gewone leven. Je moet altijd alles vooruit
9: vooruitboeren, ja.
8: Inderdaad, ja, je hebt helemaal gelijk. Even wat andere berichtjes. Ja. Het kabinet is diep door het stof gegaan voor, misschien weet je het nog wel, die datakluis met de miljoenen documenten rond de toeslagenaffaire die recent pas opdook. Nou, maar aangifte doen tegen de eigen ambtenaren voor het niet delen van die documenten met de Kamer, daar willen ze nog niet aan. Dus,
5: Dat niet.
8: Dus dat heeft nog een staartje. En ja, dit is toch voor heel veel huishoudens in ons land slecht nieuws. Want huishoudens die voor het naderende stookseizoen een nieuw contract moeten afsluiten, die stuiten nu al op torenhoge prijzen.
5: Oh.
8: Nederlandse consumenten zijn honderden euro's duurder uit. Ze betalen dit stookseizoen naar schatting zo'n €400 tot €600 meer per jaar dan begin 2026.
9: Gaat het om gas of ook om elektriciteit?
8: Gaat om gas en elektriciteit.
5: Ja, maar dat is niet meer op te brengen voor een gemiddeld gezin, toch wel?
8: Dat lijkt mij inderdaad ook niet €400 tot €600. En dan is nog maar af te wachten wat voor winter we krijgen natuurlijk.
9: Ja, precies, die groene transitie is best knap gegaan dan, toch?
8: Dat is een hele goede actie. En helemaal als je dan ziet dat we, 100 miljoen betalen aan dwangsommen aan immigranten, 1,1 miljard ontwikkelingshulp.
5: Maar je mag toch hopen dat er thuis een keer iemand komende winter weer 40 graden koorts heeft.
9: Dan kun je daar tegenaan gaan liggen.
5: Kun je tegenaan gaan zitten of zo.
8: Inderdaad, ja. Nog even wat verjaardagen tot slot. Debbie Petter, nieuwslezeres en de vrouw van Joep van het Hek natuurlijk. 70 vandaag. Huub Hangop wordt 66.
5: Oh, Huub Hangop.
8: Ja, die is van Wat ben je lelijk van dichtbij, geloof ik.
5: Dat zeg, we gaan niet persoonlijk worden komen. Ik heb ook zo'n broek. Ik wil ook zo'n broek met van die zakken.
8: Ja, dus, ja klopt. Was ook een hit van hem. Koos Tom P. jarig, vriend van het programma.
9: De darter.
8: Ah. De darter, inderdaad. Jordi Bloem, de meteoroloog. En Michael van der Plas, die is ook jarig. Ik moest even een bekende naam.
9: Ja, van Samantha.
8: Ja, van Barbie. De ex van Barbie. En ja, was ik Henk Krol geweest, dan had ik ook Paul van Vliet vandaag gefeliciteerd.
5: Oh, ja.
8: Maar die is natuurlijk al een aantal jaren
5: oud. Ja, 3 jaar geleden is hij ons ontvallen. Maar Huub, hang op, Ton. Dat is een beetje ook die periode, hè?
10: Ja, die woont bij ons vlakbij, hè?
5: Ja, ja.
10: Is een advocaat, hè?
5: Ja, is een hele...
9: Advocaat.
10: Advocaat van de duivel.
5: Intelligente man.
10: Nee, heel intelligente man.
5: Ja.
10: Leuke liedjes ook.
5: Leuke liedjes, ja, leuk. Ja.
8: Zinger is één.
10: Niemand die ze kent.
5: Maar Koos Tom P, die moeten we inderdaad... daar moeten we even aan denken als we hem zien. Want in de eerste week van november gaan we natuurlijk op muziekreis. Thema Travel Muziekreis.
9: Ja, hij doet dart clinics
5: daar.
9: En dan
5: gaan wij de dart clinics geven.
9: Oh.
5: Wat zou een goede vraag zijn, Gerard, aan Tom. We moeten hem toch iets vragen als we daar zijn om hem te interviewen. Kunnen we misschien iets meenemen daar?
9: Totaal geen idee.
10: Aan wie moet de vraag gesteld worden?
5: Aan Koos Tom P.
10: Koos Tom P.
5: Ja, ik denk dat we van alles kunnen vragen, behalve de belasting.

0: Het is Mart Hoogkamer en Kroeg in de Hemel, de middagshow bij Radio Noordzee. Gezellige gasten vandaag in het huis. Tom en Gerard zijn al een klein uurtje binnen. Oftewel...
1: De Gebroeders Co!
0: Jongens, jullie hebben inmiddels plaatsgenomen op de plek... Nou ja, waar jullie jezelf al bijna 30 jaar...
2: Een halve eeuw.
3: Garage lijkt het een beetje.
0: Het lekkerste voelen, dat is inderdaad het podium. Ook wij hebben hem even afgestoft. En leuk om hem te horen vandaag bij ons in de middagshow. Jullie nieuwe tune heet Proud to be Fout. Zin in?
4: Zeker. Altijd, hè? Ja.
0: We hebben er twee danseressen bij gezet. Vinden jullie
3: het heel leuk? Heel leuk. Dat is altijd goed. Een beetje publiek, ja.
0: Ja, dat is altijd goed. Jammer, laat het horen voor de

0: een beetje fout is goud, jongens. Inderdaad, het weekend begint over het algemeen bij Radio Noordzee op donderdag al. Hey, dat was echt tof dat jullie er waren, Gerard.
1: Ja, graag gedaan, jongens.
0: Ja, heerlijk. En laten we afspreken dat we volgend jaar in ieder geval met z'n allen dat jubileumjaar gaan vieren. Dat is misschien een goed idee.
1: Nou, mooi. Dat is afgesproken bij deze.
0: Dat is bij deze afgesproken, ja. Met iemand die daar zeker een belangrijke rol in gaat spelen, maar waar jullie nog met geen woord over willen spreken.
1: Nee, ik kan er niks over zeggen. Nee, jammer, hè?
0: Maar ja, het is heel jammer, ja. Ja, we hebben het geprobeerd, maar het is er niet uitgekomen. We zijn toch wel op en top journalist, maar het is ons wederom niet gelukt, Kobus.
2: Nee, jammer, hè.
0: Ja, maar mocht daar wat meer over duidelijk zijn, laat het dan vooral weten, jongens.
1: We gaan faxen, hè?
0: Zo is het. Ja, we gaan faxen. Ja, ja.
1: Faxen,
0: we zijn boomers, hè, zijn wij.
1: Ja, ja.
0: Okay. Jongens, het gaat jullie goed. Waarschijnlijk hartstikke druk de komende maanden met natuurlijk de après-ski, de Oktoberfest, etc.
1: Zeker, zeker.
0: Dus,
1: ja,
0: maar
1: volle gas.
0: We spreken af dat we elkaar gewoon gauw nog een keertje zien, oké?
1: Okay? Okay, helemaal goed.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR!
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
7: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen. En wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
15: Kippie.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlijk.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.

Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend, maar zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkrachtte haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld, maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met nog 68 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor bijna een half uur. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein, 34 minuten. En de laatste van dit moment op de A12 Arnhem-Oude Rijn voor Nieuwegein. Daar is je vertraging 24 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

heeft 10 minuten om even mee te gaan quizzen. Elke dag natuurlijk de Remeder Popquiz. 1 hit staat dan centraal. Daaruit krijg je een vraag en met het juiste antwoord ga je gewoon aan de haal met

0: Poollijst.
1: Ja.
0: Een eyecatcher.
1: En ik moet dan altijd wel even voor de zekerheid aan Kobus vragen of de quiz s'avonds voor of na 11 bedacht is.
0: Ik denk na.
1: Het is nu. Het zou een nagevallen
2: zijn. Het zou
1: net na 11 inderdaad geweest kunnen zijn. Zeg maar na het eerste flesje rosé, zeg maar.
0: Ik drink door de week nooit.
1: Oh, je drinkt
0: door de week niet. Oh, althans.
1: Wat gebruik
0: je? Rosé.
1: Zometeen dus de quiz. Zorg dat je de Radio Noordzee app op je telefoon hebt staan. Want alleen op die manier kan je meespelen. Hey, is het nog van deze tijd als je lid bent van een bibliotheek eigenlijk, of niet?
0: Ja, het zou goed zijn.
3: Ik ben lid van de bibliotheek.
1: Ben jij lid? Ik las toevallig vandaag in de krant dat het aantal Nederlanders dat lid is van een bibliotheek is verder toegenomen.
0: Weet je wat het lekker is? Als je lid bent van de bibliotheek, dan kun je ook luisterboeken via de bibliotheek-app downloaden en luisteren. Dus als ik dan, ik zit een uur en een kwartier in de auto hier naartoe, dan kan ik gewoon even lekker luisteren.
1: Maar doe eens een schatting. Hoeveel Nederlanders zijn er lid van een bibliotheek bij elkaar?
0: Ik denk 1 miljoen.
1: Denk jij 1 miljoen?
0: Ja, 1 op 7.
1: Wat denk je? Is dat meer of minder?
0: Ik denk hier 1,6.
1: 3,8 miljoen Nederlanders waren in 2025 lid van een bibliotheek.
0: Okay. Dat is best veel.
3: En hoeveel mensen hebben hun boeken teruggebracht?
1: Dat zijn er een stuk minder.
0: Of die wachten nog steeds op de boete van 25 cent per jaar?
1: Ik zal het even uitleggen voor de allerjongste onder ons. De bibliotheek is eigenlijk, dat is hetzelfde als ChatGPT, alleen dan uitgeprint.
0: Dat is
1: de bibliotheek natuurlijk. Sowieso een mooie dag vandaag. Vanaf vandaag kunnen mensen namelijk met een beenprothese veilig in attracties van de Efteling.
0: Wat goed.
1: Dat is mogelijk dankzij een nieuwe veiligheidsriem die hier speciaal voor ontworpen is.
0: Dat is toch mooi.
1: Het is eigenlijk wel perfect dat soort mensen natuurlijk ook gewoon nu lekker in alle attracties
0: zorgeloos
1: erin kunnen. Dus.
0: Maar voorheen kon dat niet dus?
1: Nee, dat kon dus voorheen niet. Nee, nu met een speciale riem behoort dat tot de mogelijkheid.
0: Meneer, zet uw been maar even naast de rugtas en de petten neer bij de pieton.
1: Dat was het. Tot voor kort dan, hè. Eindelijk kun je in de Baron 1898 zitten zonder bang te hoeven zijn dat mensen onder je een titanium maat 43 op hun harses krijgen.

0: Het is Jeffrey Kuipers in de middagshow bij Radio Noordzee. En veel te lange nacht. Hij was deze week ook notabene onze collega. Smiddags tussen 12 en 1 met de lunch, was hij.
1: Ja, en morgen. Morgen dan doet hij eerst nog even de lunch.
0: Ja, mooi. Ja.
1: En dan gaat hij daarna gewoon het weekend inluiden.
0: Ja, dat doet hij dan vanuit het Noordzeecafé rond 4:50 komen.
2: Oh, wat leuk.
0: Dan komt hij hier even een klein mopje zingen nog.
2: Oh, is dat bij jullie of bij...
0: dat is bij ons.
2: Bij jullie?
0: Ja, dat is, normaal gesproken delen we de zanger op vrijdag altijd.
2: Ja.
0: Met Radio 58.
2: Ja, maar wij hebben morgen wat anders.
0: Ja, wat anders. Dus helaas gaat er een neus voorbij. Maar het is wel leuk, want we kunnen morgen wel even vragen aan hem. Hij doet vanaf volgende week doet hij mee met dat tv-programma Het Roer Om. Heel lang in Nederland gewoond, maar hij heeft besloten om samen met zijn, ik denk, man of vriend, ik weet niet meer, een van de twee, richting Benidorm te verhuizen.
2: Oh ja.
0: En daar heeft hij een kapperszaak geopend. En het is echt onwijs lachen om te zien dat die gasten daar met van alles bezig zijn. De opbouw, et cetera. Dus dat kunnen we dan ook volgen.
2: Oké.
0: Prominent leuk, programma.
2: Leuk idee, zo'n reality.
0: Ja.
2: Zie je niet vaak.
0: Hoor je niet vaak tegenwoordig. Gaan we hem allemaal naar vragen morgenmiddag rond 4:50 zal het zijn. Ongeveer.
2: Zoiets.
0: Een minuutje later.
3: Radio Noordzee. René.

0: eigenlijk iets met de actualiteit te maken heeft, Robbers.
1: Ja, maar was vandaag heel erg moeilijk.
0: Was lastig.
1: Echt heel weinig aanknopingspunten waar ik iets mee kon. Maar na lang zoeken heb ik toch een haakje gevonden.
0: Oh, ik ben benieuwd.
1: Vandaag 180 jaar geleden werd er namelijk patent verleend op de naaimachine.
2: Oh. Ja, ja, ja.
1: Toen dacht ik, nou dan doen we iets van Douwe Bob vandaag.
0: Nou. Doen we iets van Douwe Bob vandaag?
1: Qua naaimachine.
0: Nou, dat kan ik ook niet. Nou.
2: Ja, dit is dus wel na 11 uur middag.
0: Ja, ja, het is omdat Umberto Tanger liedjes gemaakt heeft. Want dat zou,
1: nou, en wat ook heel opvallend is, is dat de uitvinder van, of tenminste, ja, de uitvinder van de naaimachine, dat was Elias Howe.
0: Ja.
1: Elias. En dat staat op de nek van Douwe Bob getatoeëerd.
0: Oh, dat
1: Elias. Dus er zijn wel wat aanknopingspunten.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat is prima. Ja. Ja, Douwe Bob, die heeft natuurlijk in principe niet heel veel Nederlandstalige hits gemaakt, Minko.
2: Nee, maar hij heeft er wel eentje gemaakt. Heeft hij niet alleen gemaakt, maar die heeft hij natuurlijk met Mo gemaakt. Even blijven.
0: Ja, even blijven. Ja, dat is één woord weggehaald. En je voelt de vraag natuurlijk heel voorzichtig aankomen. Welk woord is dat? Luister goed.
3: Radio Noordzee.

0: Ja, waar moet je nou toch eens mee ophouden? Is dat A, hou nou toch eens op met A, zeiken. B, zeuren. Of C, zuipen.
1: Zuipen, A, B of C dus in de Radio Noordzee-app die zo'n beetje een week oud is, hè, zo.
0: Ja, ze begint al een beetje te kruipen.
1: Ja, nou, het wordt groot, hoor.
0: Jazeker. Ja,
1: en er komen steeds meer aanhangers bij. Leg nog even in makkelijke taal uit hoe je de app zo snel mogelijk op je telefoon krijgt.
0: RadioNoordzee.nl. Of ik bedoel, je gaat naar de App Store.
1: Nou, ik zou
0: best nog een beetje in het oude stramien.
1: Zal ik het zelf anders even doen?
0: Nee, maar ik pak even de telefoon erbij om het even een beetje beeldend uit te leggen. Je pakt gewoon je iPhone of je Android.
1: Je vraagt niet veel, hè? Je vraagt, maar als je nou wat vraagt.
2: Ja.
0: Je klikt op de App Store of de Play Store. Dan zoek je even in de zoekbalk op Radio Noordzee. Druk je met je dikke duim. Druk je op downloaden. Dan download je hem. Open je hem. En dan staat er rechtsbovenin, in die mooie nieuwe Radio Noordzee app, een WhatsApp-icoontje. Daar duw je op. En dan hoef je alleen maar A, zeiken. B, zeuren. Of C, zuipen in te vullen.
1: Briefkaartje zou ook wel kunnen.
0: Postduif.
1: Postduif. A, zeiken. B, zeuren. C, zuipen. Laat maar even horen. A, B of C. Je doet het voor de sleutelhanger. Een klompje eraan.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Roger!
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: en heren, de daluren beginnen.
1: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net5.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Met Buut.

0: alleen maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 1 minuut over 6:30, Radio Noordzee weerbericht. Vanavond wat meer bewolking. Vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen hebben we aan het begin van de dag een klein beetje regen.
6: Ja.
5: 'S middags wordt het wel uiteindelijk wat droger, met de zon er zelfs bij en een paar tellen.
6: Zo.
5: En dan later op de dag weer buien.
6: Okay. Is dat nou wat ze wisselvallig noemen?
5: Hoe noemde onze shownieuwscollega dat weer ook weer?
6: Bipolair weer.
5: Oh ja, bipolair weer.
6: Van het weer is in de overgang.
5: Dat is het, dat is het. Temperatuur ongeveer 20 graden morgen.
7: Radio Noordzee, verkeer.
6: Flitsmeister meldt nog 24 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, daar is je vertraging 17 minuten. De A2 Eindhoven Den Bosch voor Sint-Michielsgestel 15 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht Breda voor de Merwedebrug, en daar is je vertraging een kwartier.
7: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
5: Ja. Ja, weet je, sommige dingen, daar kun je de klok altijd op gelijk zetten. Vanavond even na 10:30 op SBS6, Hart van Nederland. Met onze Maarten, Maarten Steendam. Maarten, goedenavond.
8: Zijn we weer.
5: Lekker man, fijn dat je er bent.
8: Dank
5: je. En wat goed dat je weer even een update komt geven over wat we natuurlijk vanavond dit programma allemaal kunnen verwachten.
8: Ja, en het is weer veel fraais, kan ik je vertellen. Ja. Prinsjesdag komt er natuurlijk aan. En dan weet je één ding zeker, dan hebben we zo'n verhaal over paarden. Hè, die gaan dan oefenen.
6: Ja. Knallen. Ja.
8: Dit jaar is het anders. De Gouden Koets, die is er natuurlijk al niet meer. Maar die paard is straks misschien ook wel niet.
5: Hè?
8: Ja, de Partij voor de Dieren in Den Haag, dus de lokale fractie, die vindt eigenlijk dat zielig is. Dus die paarden moeten niet meelopen. Zou je er net nog eentje hebben? Dat is de laatste.
5: Ja, dat is hem, ja.
8: De vraag is natuurlijk, ook aan Nederland en aan Den Haag, wat dan?
6: Ja, want een John Deere op diesel mag de stad niet meer in.
8: Nou, dat kan dus ook niet.
5: Misschien kun je er 6 fatbikes voor duwen.
8: Maar die koning moet natuurlijk...
5: Ja,
8: die troonrede gaan voorlezen. Ja. Dus hoe gaat hij dan op pad?
6: Ja, de e-bike.
5: Ik vind dit wel een vraag die we even bij jou kunnen neerleggen. Jij hebt eigenlijk altijd wel overal een antwoord op. Hoe krijgen we de koning daar?
9: Hoe we de koning daar krijgen? Ja, op skates.
5: Ja, waarom schaatsen bedoel je?
9: Ja, zo'n e-ding, weet je wel.
6: Zo'n steppie.
9: Ja.
5: Zo'n hoverboard.
9: Kan het niet gewoon via FaceTime?
8: Misschien vanavond een oplossing.
5: Okay.
8: Daarvoor moet je natuurlijk kijken.
5: Dit is wel zo. Ja. Okay. Oh, ja. Spannend. Ja,
8: nou, we toch wel een beetje aan de Noordzee zitten in Den Haag.
5: Ja.
8: Den Haag is natuurlijk om veel dingen beroemd. Maar onder andere vanwege die poegjes en die zoendaps en al die oude brommertjes.
6: Ja,
8: echt cultureel erfgoed.
5: Ja.
8: Nou, de rijders zijn nu boos vanwege milieuregels.
5: Och,
8: je gelooft het niet. Maar de gemeente Den Haag die wil natuurlijk milieuzones. En die wil natuurlijk ook iets doen tegen schadelijke uitlaatgassen. En die brommertjes die zijn bovengemiddeld slecht voor het milieu.
5: Ja.
8: Dus je mag er wel op rijden, maar dan moet je van tevoren bij de gemeente op de website een ontheffing aanvragen. Dus iedere keer als jij met je gabbers een ritje wil maken, moet je eerst naar een gammele website. En dan moet je een heel verhaal invullen. En dan maar hopen dat hij het doet. En als het niet lukt, ga je toch rijden, krijg je misschien een boete.
6: Nou, wat een land. Maar hoe zit het dan met die BMW's waarin de ministers worden rondgereden die op diesel rijden, die grote 7 series?
8: Ja. Zouden ze gewoon op paarden moeten doen bijvoorbeeld?
9: Ah, ja, maar we zijn zo'n klein landje. Ik was laatst in Thailand. Weet je hoeveel vervuilende brommers en scooters daar wel niet in de rond rijden? Dat land is 20 keer zo groot als Nederland.
5: Ja, nee, maar goed, kijk, wij willen natuurlijk het braafste jongetje van de klas.
9: En wij hebben geld.
5: En precies, wij zijn een soort pinpasje inderdaad. Ja. En we willen maar voor oplopen. Maar stel, je gaat even gewoon, je gaat naar Curaçao.
9: Ja.
5: Ik bedoel, daar...
9: Op de brommer.
5: Niet op de brommer, maar je komt daar aan met een elektrische auto.
6: Dat heeft nergens laden.
5: Dat heeft geen zin. Je kan namelijk nergens laden. En als ze daar een nieuw hotel aansteken en ze doen de stekker in het stopcontact, dan ligt het hele eiland gewoon een week plat. Weet je, en wij willen maar het braafste jongetje van de klas zijn. Ja. Dat is wel prima. Maar er is niemand die in de pas meeloopt, hè, natuurlijk.
8: Nee, we moeten ergens beginnen. Maar wij houden het allemaal in de gaten vanavond. Ja. En we gaan het ook nog hebben over gisteren aangekondigd de eerste opvouwbare iPhone.
5: Oh ja, zo.
8: Ja, dat is natuurlijk een ding. Heel veel fabrikanten doen dat al. Hè. Samsung, Huawei hebben dat al langer. Apple ook. Dus we zijn toch eens gaan vragen, omdat veel mensen toch zo'n ding hebben van ja, is dat nou ook wat voor jou? En vanaf welk bedrag is dat dan wat voor jou?
5: Ja.
8: Zitten we hier op te wachten? En gaat nu het, zeg maar, dat segment wat groter worden? Want het is nog niet echt heel groot natuurlijk. Maar, of, ken jij iemand met een opvouwbare telefoon? Iemand van jullie?
9: Nee. Met een Samsung?
10: Ja, Gordon heeft er eentje.
8: Ja, maar dat noem je iemand.
5: Gordon. Bij Gordon kun je alles opvouwen.
9: Ja, dat ik maar zeggen. Dat in Gordon zelf zit ook een foutje.
5: Nou, dat is toch ook goed.
8: Zijn we er alweer.
5: Nou, ik vind het, wat ik wel kwalijk vind bij die nieuwe iPhone, is dat zeg maar die jonge mensen gewoon via zo'n betalingssysteem.
9: Klarna, ja.
5: Ja, dat in 10 keer kunnen betalen of zo. Dat vind ik, dat is wel.
10: Ja, maar weet je, kijk, als je een schuld. Ik heb het even uit zitten rekenen. Een telefoontje kost bijna 2400 euro. Je moet er nog een stekkerblokje bij kopen. Je moet er nog een hoesje bij kopen. Dan zit je slechts op 2500 euro. Oh, en als 16-jarige is dat een prima start, toch?
5: Ja, nou ja, dat is wel anders dat die foutbaar is. Dan kun je, heb je in ieder geval in je zak steken als je juist moet verkopen. Dat is wel een groot voordeel. En we gaan het allemaal horen vanavond, even na 10:30.
8: Ja, met Céline Huysmans samen.
5: Met Céline.
9: Oh, mag ik niet komen?
8: Je mag komen kijken, hoor. Helemaal goed.
5: Kom eens toch, jongen. Vanavond met Maarten en Céline op SBS6, even na 10:30. Maarten, dank je.
8: Als nu.
5: Mooie avond.

0: geleden dat er patent werd verleend op de naaimachine.
1: Ja, en daarom
2: heb ik... kies je dan?
1: Ja, Douwe Bob.
0: Ja, want Umberto Tan kan niet zingen.
1: Nee. Zoals u hoort, de quiz is gisteravond laat in elkaar gegaan. Mariella, hallo, goeie avond.
3: Hey.
1: Hallo. Zeg, hoe was jouw dag vandaag eigenlijk?
3: Ja, lekker. Net boodschapjes gedaan voor mijn schoonzus.
1: Was jij in de buurt? Waarom heb je dat gedaan voor je schoonzus?
3: Nou, mijn schoonzus die is een beetje slechte been, want die heeft vorig jaar een zwaar auto-ongeluk gehad.
1: Oh, ja.
3: Dus een beetje helpen. En als we elkaar een beetje helpen, dan komt dat wel goed.
1: Dat is mooi dat jij dat doet, Mariella. Dat maakt jou weer een mooi mens. Hè?
3: Ja.
1: Ja. Hoeveel tassen vol heb je?
3: Wow, 3.
1: 3 tassen vol en €400 lichter, hè, vaak, hè?
3: Nee. Oh. Nog geen €100.
1: Oké.
0: Okay. Kun je voor mij ook boodschappen doen?
3: Ja, kom maar langs.
1: Ja, komen ze dus ook slechte been, namelijk.
0: Ja.
1: Mariella, we gaan eens even kijken hoe ver we komen in de quiz. Je hebt het gehoord. Het gaat vandaag over Douwe Bob en zijn hit met Mo staat centraal. Even blijven. Waar moet je nou eens mee stoppen? Is het A, zeiken? Is het B, zeuren? Of is het C, zuipen?
3: Antwoord A.
1: Zeker. Zeker. Zeker. Als je A zegt, kunnen we niet meer terug, hè?
3: Nee, dat weet ik.
1: Oké, laten we horen of het zo is.
4: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
5: Toch eens op met zeiken.
1: Ja. Dit is het bewijs dat jij het juiste antwoord hebt gegeven. Dat houdt in dat je een mooie sleutelhanger thuis krijgt met een klompje eraan. Een sleutelhanger van Radio Noordzee. En ook de koffiebeker, Mariella.
3: Dat is mooi.
1: En de mokkoning gaan wij opdracht geven om jouw prachtige naam daarop te laten zetten. Zodat die echt ook helemaal alleen maar voor jou is.
0: Of de naam van de schoonzus.
2: Oh, voor in het boodschappentasje erbij.
1: Dat zou ook kunnen, ja. Oh ja, dat is een dilemma nu. Ja, wat gaan we doen?
3: Ik ga de naam van mijn man erop te laten zetten.
2: Oh, weer een heel andere weg.
1: Oh, en hoe heet die?
3: Ricardo.
1: Met een C?
3: Ja, zeker.
1: Oh, dan laten we die erop zetten. Ja. Ja, nee, jij bent een te mooi mens voor deze wereld. Je doet alles voor een ander.
3: Nou, weet je wat het is? Dit jaar ben ik 10 jaar getrouwd en het is wel een leuk cadeautje.
2: Okay. Oh, dat sowieso.
1: Oh, dat is mooi. Ja, en na 10 jaar getrouwd zijn nog steeds verliefd, dus.
3: Jawel.
1: Ook op elkaar?
3: Zeker, nog altijd.
1: Dat is goed. Mooie avond, Marielle. Dankjewel voor het meespelen.
3: Dankjewel.
1: Hoi.

0: echte klassieker. Hier weer de show Radio Noordzee. Benny Nijman. En ik weet niet hoe het loopt alweer tegen zeven, jongens. We zouden nog uren verder kunnen gaan. Maar ja, dat is helaas niet toegestaan.
1: Nee.
0: Toch een eind aan breien. Er heel voorzichtig een punt aan draaien.
1: Ja, maar weet je wat het lichtpunt aan de horizon is?
0: Morgen nog een dag.
1: Morgen nog een dag.
0: Morgen nog een dag. Dan gaan we de vrijdag officieel vieren. Voor nu afronden.

0: bijna de helft van de vrouwen alcohol drinkt in de 4 weken voordat ze zwanger worden.
1: Oh.
0: Ook rook of vaped een van de 8 vrouwen in die periode. Vaped, niet faked, maar vaped.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, niks vruchtwater tegenwoordig. De kinderen moeten ze tijd doorbrengen in een soort gin tonic aquarium. Ik moet hier raar van opkijken als de baby zo meteen vraagt om een schijfje citroen en zout. Dat is waar het heen gaat.

0: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens. Gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
13: 7,7,7,7.
12: Oh, wat een geld.
14: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
22: Kippie.
23: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
24: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
25: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
26: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
25: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
27: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in twee ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Het woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
4: Kippie.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Terugleverkosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles net.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: 200%.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disc.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
14: Alle Sigma Verf bestel je bij
15: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n €169. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten. Bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
19: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
20: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
19: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
20: Maar die prachtige kleding dan?
19: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
21: Alles.

0: Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
12: Kippie!
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 stuur.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Smin.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest.
18: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
22: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
21: Mafkees.
23: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
24: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
23: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
24: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
27: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
26: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 5.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Nu bij Eyewiz Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
7: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünde in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
10: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
12: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.

0: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruglevert kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: anders doet.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beelden is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: teruglevende kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
10: Au.
9: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie?

0: naar greenchoice.nl.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: 12 uur.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt. Gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regen